0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wielerploeg Visma Liezebaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jacobsen. Hij hoopt in september of oktober zijn eerste officiële kilometers voor het team te maken. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobsen noemt zijn overstap naar de ploeg een nieuwe kans binnen het professionele peloton. Hij ziet het team als een omgeving waar prestaties en hard werken op de eerste plaats staan. De renner spreekt de hoop uit dat het fundament van zijn nieuwe ploeg hem helpt om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jacobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgde een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jacobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jacobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is

week. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Stefan Nillissen, die op de EK-atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was het in 1950. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon. 20 tot 25 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het lange gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in een stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu 1 of 2 races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sportief directeur van de MotoGP, Carlos Ezpeleta, zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Ezpeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de vierde etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax Gods nog over voor 1 miljoen van Genk. Ajax wilde zijn beste speler liever niet kwijt, maar snapt dat PSG hem meer te bieden heeft. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV moet het voorlopig doen zonder aanvaller Alassane Plea. De Fransman is opnieuw tijdens een training geblesseerd geraakt. Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper, zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlands record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd en dat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. De mooiste was voor Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en daar had ze wel wat meer van verwacht. En bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. In de ochtend schijnt

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jonge heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de Jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de Jong zich aan de desinformatie in de media. Hij benoemt specifiek de Spaanse journalist Gerard Romero. Volgens de voetballer verspreidt deze journalist herhaaldelijk onjuiste verhalen over hem. De Jong ontkent onder meer dat hij vorig seizoen zou hebben geweigerd om te spelen in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ook berichten over een moeizame verstandhouding met trainer Hansi Flick zijn volgens hem onzin. De KNVB reageert terughoudend en stelt vanwege privacyregels geen uitspraken te kunnen doen over medische details, al benadrukt de bond dat er nauw contact is met de speler. De Jong geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Magic. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En Nederlandse atleten zijn weer in de prijzen gevallen op de EK in Engeland. Het mooiste was van Stefan Nillissen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. En daar had ze wel wat meer van verwacht. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg Visma Liezenbaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jacobsen. Hij hoopt in september of oktober zijn eerste officiële kilometers voor het team te maken. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobsen noemt zijn overstap naar de ploeg een nieuwe kans binnen het professionele peloton. Hij ziet het team als een omgeving waar prestaties en hard werken op de eerste plaats staan. De renner spreekt de hoop uit dat het fundament van zijn nieuwe ploeg hem helpt om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jacobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgde een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jacobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jacobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Mm-hmm.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het lange gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in de stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu 1 of 2 races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd. Sommige bewoners met hoogwerkers zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden.
5: Kom op avontuur in Apenheul.

0: Blender 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sportief directeur van de MotoGP, Carlos Espeleta, zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Espeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV moet het voorlopig doen zonder aanvaller Alassane Plea. De Fransman is opnieuw tijdens een training geblesseerd geraakt. Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper, zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit, omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. En op de EK Atletiek in Engeland zijn Nederlandse atleten weer in de prijzen gevallen. De mooiste was voor Stefan Nillessen. Hij won compleet onverwacht goud op de 1500 meter. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Bij de zevenkamp was er zilver en brons voor Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl.

0: verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Alle verf super voordelig.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlands record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jonge heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de Jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de Jong zich aan de desinformatie in de media. Hij benoemt specifiek de Spaanse journalist Gerard Romero. Volgens de voetballer verspreidt deze journalist herhaaldelijk onjuiste verhalen over hem. De Jong ontkent onder meer dat hij vorig seizoen zou hebben geweigerd om te spelen in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ook berichten over een moeizame verstandhouding met trainer Hansi Flick zijn volgens hem onzin. De KNVB reageert terughoudend en stelt vanwege privacyregels geen uitspraken te kunnen doen over medische details, al benadrukt de bond dat er nauw contact is met de speler. De Jong geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. En Stefan Nillissen zegt dat hij bloed rook toen hij voelde dat hij makkelijk de andere lopers kon inhalen op de 1500 meter op de EK Atletiek. Hij nam een indrukwekkende eindsprint en zorgde voor een enorme stunt en haalde goud. Nillissen is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer was in 1950. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-spits Tolu Arokodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arokodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arokodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen vandaag nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg Visma Liezebaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jacobsen. Hij hoopt in september of oktober zijn eerste officiële kilometers voor het team te maken. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobsen noemt zijn overstap naar de ploeg een nieuwe kans binnen het professionele peloton. Hij ziet het team als een omgeving waar prestaties en hard werken op de eerste plaats staan. De renner spreekt de hoop uit dat het fundament van zijn nieuwe ploeg hem helpt om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jacobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgde een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jacobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jacobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitstaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. En Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken, tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. Rusland viel het Oekraïnse Kiev aan met drones en raketten en ook een andere stad. Daar kwam een vrouw om het leven en raakte 6 mensen gewond. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen.

0: vitamines voor weinig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Grand Prix Radio.
5: Rob van Zomeren.
6: Goedemorgen, 4 minuten over 10. Mede namens Björn Smit en Frans Verschuur. Welkom bij Koffie en Classic. En wat hebben we veel voor je in petto de komende 2 uur. We hebben hockey, we hebben EK Atletiek en natuurlijk voetbal. Welkom bij Koffie.

0: Ik zeg altijd maar zo, als je programma Koffie en Classics heet, dan moet je openen met een echte klassieker. En is dit er een of is dit er een? Jorge Stevie Wonder bij Grand Prix Radio, jouw sportradio met I Wish. Ik haal meteen mijn compaan in het kwaad, Jeroen Smit en Frans Verschuren bij. Jeroen, Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, hebben jullie enig idee? Je hoorde net in dat liedje van Stevie Wonder, hoorde je een dame zeggen, you nasty boy. Hebben jullie enig idee wie dat in dat liedje heeft ingesproken, dan wel ingezongen, you nasty boy?
1: Diana Ross?
0: Nee. Jurgen, die houdt bij zijn mond dicht. Die denkt bij zichzelf, joh. Nee, Frans Verschuurd. Nee, die klinkt duidelijk minder sexy. Nee, het was René Hardaway. En dat is de zus van Stevie Wonder. Nou, is dat leuk of niet?
2: Ja.
0: Een soort, zeg maar, familieprojectje geworden.
1: Ja.
0: Frans, even first things first. Wat voor een filmpje stuurde je mij nou afgelopen week? Dinsdag was dat toen je volgens mij in een soort skybox zat bij NEC.
1: Ik zat in de box bij Marcel Boekhoorn en die had een geweldige zanger. Nou, en daar kwam dan Wilco Verschaik, de directeur van NEC, Algemene Zaken. En die vindt het leuk om te zingen. Een soort Wilfred Gené. En dan gaat de hele tent los. En dat is werkelijk waar leuker als carnaval.
0: Ja, nou, ik heb hem ook zien zingen. Is er nou niemand die van hem houdt en tegen hem zegt, joh, dat kan je beter niet doen?
1: Nee, dit moet hij doen. Dit moet hij blijven doen. Dit is hartstikke leuk. Hij verbindt de mensen hartstikke goed. Ik vind dat op directieniveau is bij NEC hartstikke goed bezig. Carlos Abels, technisch directeur, koopt goed in. Geen gekke dingen. We weten dat dit een uniek iets is en dat dit niet blijft. Maar oké, we moeten ervan genieten bij NEC. En dat is gewoon geweldig.
0: Pluk de dag. Dat was zelfs tegen Olympiakos voor de mensen die dat gemist hebben. Maar gisteren wist NEC op bezoek bij Willem II opnieuw echt heel sterk voor de dag te komen. 1-4 eindigt het in het voordeel van de Nijmegenaren. En dan kan de ploeg van Dick Schreuder met vertrouwen toewerken naar die laatste voorronde Champions League play-offs die woensdag beginnen tegen het Noorse Bode de Glimt. Na afloop van de overwinning op Willem II zei de trainer van NEC het volgende bij de NOS.
3: Goede zakelijke overwinning, denk ik ook verdiend. Ik denk dat we echt onze wedstrijd ingevoetbald hebben en de tweede helft bij momenten met veel extra gas geven er doorheen zijn gekomen. Er zijn een paar goede goals bij in de manier van hoe we ook graag willen aanvallen en willen lopen voor het doel. En uiteindelijk gaat het om winnen. Dus ja, natuurlijk blij met 4 goals. Niet blij met de goal tegen. Maar het gaat om de 3 punten. En die hadden we ook gewoon nodig, vond ik. Als je gewoon de eerste wedstrijd hebt verloren van het seizoen.
0: Is de bittere nasmaak, trouwens, van de wedstrijd tegen Telstar al een beetje weggespoeld?
1: Ja, die was dinsdag al weggespoeld. Maar dat was ook een beetje logisch. NEC heeft een hele dunne selectie. Er zijn 2 spelers bijgekomen. Tadic, die ik een beetje afbrandde in de eerste wedstrijd, die hemel ik nu weer op. Want hij doet het geweldig. Hij neemt het elftal op sleep, zeker tegen die Grieken. Daar was hij echt, echt heel goed. En hij is, je moet het zo zien, die voorhoede, die is bijna 140 jaar bij elkaar. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat geweldig is. Dus Sherry, Linse en Tadic, die zijn allemaal als 38. Dus die blijven lopen. Dat vind ik knap. Nou, zoals, eigenlijk kunnen een paar andere voorbeelden nemen.
0: Zoals die Linse over dat veld scheuren.
1: Dat is niet normaal, joh.
0: Die heeft zijn tweede jeugd gevonden. Ja, ik vind zelf zo'n... Dat gaat bij jou wel een beetje snel. De ene week zei ze iemand tot aan de enkels af. En de andere week plaats je hem weer bovenop een wolk.
1: Ja,
0: dat mag wel wat genuanceerder, hè?
1: Nee. Tadic die luistert naar ons. Dat weet ik. Dat weet ik. En die hoort dat. En die belde me op en zei die Frans, ik ga dat aankomende weekend of aankomende week tegen de Grieken goed maken. Zeg, daar hou ik je aan, anders brand ik je zondag weer af. Dus hij deed het. Dus ik moet hem...
0: Heel slecht voor zijn marktwaarde. Even vast voor jou om je een beetje in de stemming te brengen. Even voor jou, in Frans, dat begrijp je. Ja, een beetje in de stemming te komen voor de komende week alvast.
1: Voor Nijmegen is dit uniek, echt. Het is de mooiste stad van Nederland, maar dit is werkelijk uniek.
0: Je moet natuurlijk eerst op bezoek naar Noorwegen, maar laten we eerlijk zijn. Wat een feest wordt dat.
1: Nee, we zitten eerst hier.
0: Is het eerst hier?
1: Ja, het is woensdag hier.
0: Oh, ik dacht dat jullie eerst op bezoek moesten.
1: Nee, woensdag zitten we hier.
0: Staat het hele stadion staat waarschijnlijk al. Waar zit je, Burg?
2: Dan zit je weer in de skybox zeker, of niet?
1: Ja, tot nu toe wil iedereen natuurlijk nou in één keer die belangrijk is er naartoe. Dus dan zullen ze mij wel skippen, want zo belangrijk ben ik niet.
0: Je komt die box niet meer in. Hey, even naar die wedstrijd van gisteren. Aan de andere kant zijn we een verhaal van Willem II. De Tilburgers die verloren vorige week ook al met 4-1. Toen van Go Ahead Eagles. Ze krijgen dus weer 4 doelpunten om de oren. Na twee wedstrijden staat de promovendus dus nog met lege handen. En dat betekent werk aan de winkel voor de trainer. Je hoort John Stegeman.
4: NEC heeft gewoon een goede ploeg. Daar loop ik ook niet voor weg. En in de tweede helft hebben ze dik verdiend gewonnen. Alleen wij moeten ons gaan spiegelen aan 35 minuten eerste helft. En dat moeten we lang gaan volhouden. Want het is een beetje het verhaal tot nu toe. Dat we mee hobbelen in wedstrijden, mee kunnen. En dat we kansen creëren op een moment suprem. Laten we het wel afweten om wedstrijden in ons voordeel te doen kantelen.
0: Al dus de Willem II-trainer John Stegeman. Die hoorde voor de microfoon van NOS. 8 tegendoelpunten na 2 wedstrijden. Ik denk dat de Formule 1 aan tafelpresentator en groot Willem II-liefhebber Frank Evenblij zich dit toch wel een beetje anders had voorgesteld, Björn.
2: Ja, ik ben benieuwd naar de sfeer morgen. Want morgen is hij weer bij Formule 1 aan tafel. Ik zou even vragen of hij niet in een depressie zit al. Want de wedstrijd dramatisch.
0: Ik zou in ieder geval een pak chocola meenemen. Want dat beïnvloedt 9 van de 10 keer je stemming wel positief. En misschien een doosje tissues. Om de laatste tranen nog even weg te
2: deppen. Ik ga zo gelijk naar de supermarkt.
0: Goed idee, jongen. Doe de inkopen. Later dit uur blikken we ook nog terug op de andere eredivisiewedstrijden van gisteravond. Waaronder die nipte overwinning van PSV. Maar de vraag is, ging dat net zo moeizaam als tijdens de voorgaande wedstrijden? Je hoort zometeen hier bij Grumpy Radio. Jouw sportradio. Het antwoord van de trainer Peter Bos.

0: Ik denk dat ik niet de enige was, want dit was nog een beetje een band die met name in zelfs mijn jonge jaren populair was. Kiss. Ik heb natuurlijk van I Was Made For Loving You. Dit was Sure No Something. Maar kunnen jullie jongens die foto nog herinneren van die gozer met die hele lange tong?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat is mijn jeugd.
0: Ook jij hebt een jeugd gehad.
1: Ja.
0: Wel lang geleden, want je hebt nog een gesigneerd exemplaar van de Bijbel. Maar het is lang geleden.
1: Ja.
0: Lang geleden. Hey, Frans, wij zitten er nog altijd in die, maar het is gelukkig wel het laatste weekend, de zomerstop van de Formule 1. Dan vraag ik wel eens af, want jij bent natuurlijk, jij leeft voor de autosport. Formule 1 neemt echt een heel belangrijk deel van jouw leven in. Maar wat doe jij nou tijdens die zomerstop van de Formule 1? Zou zwemmen niet iets voor jou zijn, zat ik me laatst te bedenken?
1: Nou ja, in Nederland niet, want het water is hier te koud. Ik ben wel een warm waterzwemmer.
0: Ja, dat is een warm waterzwemmer natuurlijk.
1: Ook. Een warm waterzwemmer.
0: Ja, natuurlijk, Frans. Heeft iemand wel eens verteld dat je eigenlijk een heel verwend nest bent?
1: Ja, dat klopt.
0: We gaan het dadelijk even hebben over dat EK lange baanzwemmen in Parijs. Straks gaan we natuurlijk weer terug naar het Eredivisie voetbal. Want ik weet niet of jullie het een beetje volgen. We gaan natuurlijk fantastisch op het EK Atletiek. Daarin praten we zometeen in het tweede uurtje Koffie en Classics ook nog met Andy Houtkamp. Die heeft de afgelopen week zijn licht al op dat EK laten schijnen in het programma van Ronald van der Geer. In de ochtend hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. Maar die Nederlandse equipe zwemmen heeft gisteren opnieuw 2 medailles toegevoegd. Koen de Groot die verraste echt met zilver op de 50 meter schoolslag. En Marit Steenbergen pakte op de 100 meter rustslag alweer haar, komt hij aan, 6e plak van dit toernooi. Die grossiert er echt in. De Groot zong echt een ijzersterke finale en kwam dankzij een uitstekende finish uit op 26.62. Daarmee scherpt hij bovendien zijn eigen Nederlandse record aan. Voor De Groot is het zijn eerste medaille op een groot internationaal toernooi. En dus vooral een bevestiging dat hij zich inmiddels tussen de wereldtop of bij de wereldtop kan mengen. Hij reageerde na afloop bij de NOS. Je moet wel goed luisteren vanwege de, nou ja, zo'n zwembad is nou akoestisch niet helemaal geschikt voor interviews. Het is een beetje hol. De audio hebben we een beetje moeten aanpassen, zodat je in ieder geval nog iets kon verstaan. Je hoort nu Koen de Groot naar zijn zilveren medaille op de 50 meter schoolslag.
2: Meer kan ik niet vragen. Ik was 3e geplaatst en ik wist van tevoren al dat ik op papier medaillekandidaat zou zijn. Maar het ontdoen is natuurlijk wel, ik kan niet echt omschrijven nu, dat er zoveel tegelijk nu, maar een opluchting en ook gewoon heel veel, ik ben echt heel blij mee.
0: Van Koen de Groot gaan we naar Marit Steenbergen, want zij blijft maar medailles verzamelen. Het is eigenlijk iedere dag wel raak. Ze pakt op de 100 meter rustslag haar 4e zilveren medaille van dit EK, naast 2 gouden plakken. Dat was voor Steenbergen bovendien haar eerste individuele medaille op de rugslag. En dat terwijl ze eerder op de dag al een halve finale had gezwommen. Hoeveel uithoudingsvermogen kan je hebben? Na zoveel wedstrijden en zoveel medailles in 1 week is onze vraag: hoe gaat het met je?
3: Het was zeker geen makkelijke middag. Dus om hem zo af te mogen sluiten ben ik echt heel blij mee. En het einde is in zicht. Morgen nog estafette. Ja, dus morgen nog 1 of 2 keer. Afhankelijk van of ik in de ochtend moet zwemmen. Maar zo'n estafette, dat komt wel goed.
0: Ja, en morgen is inmiddels alweer vandaag de slotdag van het EK langebaan zwemmen dus. Marit Steenbergen komt alleen nog in actie tijdens u. Je hoort het al, 4 keer 100 estafette. Dat is de wisselslag voor de finale van vanavond. Moet Nederland deze ochtend eerst nog even zich zien te plaatsen. We hebben trouwens naast de estafette verder nog Nederlandse troeven aan de start vanavond, Björn.
4: Nou, mogelijk Marte Hieke van den Kamp, maar ook zij moet zich nog even kwalificeren voor de 400 meter vrije slag vrouwen. We hadden ook veel meer Nederlanders nog aan de start kunnen hebben vanavond. Maar Sian Nieuwild, 50 meter vrije slag. Eva Rozenboom, 200 meter vlinderslag. En Thomas Jansen, 400 meter vrije slag. Die zijn er allemaal niet in geslaagd om een finale plaats te bemachtigen voor vanavond. Dus hopelijk dat deze ochtend de vrouwen estafette en Marte Hieke van den Kamp op de 400 meter vrije slag nog een finale plaats weten veilig te stellen.
0: Hoe laat beginnen die kwalificatierace?
4: Even checken. Vanaf 9:30 zijn we nu bezig, maar ik heb nog nergens kunnen vinden hoe het ervoor staat. En vanavond vanaf 6:30 zijn dan die finales.
0: Nou, oké, dat is nu 10:55. Hou ons op de hoogte zodra je Nederlanders daar het water in ziet plonsen. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grumpy Radio, jouw sportradio. En we draaien Tom Jones samen met Moes T.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: Zomeren.
15: Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent. Dit is Koffie en Classics. Ja, in het eerste deel belooft wel Peter de Bos van PSV aan het woord te laten. Nou, die belofte gaan we zeker voor 11 uur in los, hoor. Maar er is nog een groot toernooi aan de gang, namelijk het WK Hockey samen met België. Zometeen.

0: Heartbreaks to Your Heart. Ja, als cardiologen dit liedje gemaakt zouden hebben, dan zou het gewoon een bypassoperatie zijn geweest, denk ik. 6:11. Dit is Koffie en Classics, Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Frans, één ding weet ik zeker. Het volgende onderwerp, hockey, dat draag jij echt een heel warm hart, want je hebt op hoog niveau gespeeld.
1: Ik heb hoofdklasse gespeeld en ik heb tot mijn 55ste gehockeyd. En toen waren mijn knieën eraan, dus helaas.
0: Maar hebben jouw knieblessures met het hockey te maken? Of had dat een andere oorzaak?
1: Nee, ik speelde vroeger toen hockey begon, dat was ik 10 jaar oud. Toen speelde ik op gras. En wij zijn daarna overgegaan op kunstgras. Maar dat kunstgras was eigenlijk beton. Dus als je keihard rende en je stopte, dan ging je bovenlichaam verder en je onderlichaam stond stil. Dat is de oorzaak geweest dat mijn knieën, beide knieën, volgens dokter, ik heb er zelf geen verstand van, beide knieën zijn daardoor naar de knoppen gegaan.
0: Ja, had dat te maken met de gewrichten of de kruisbanden? Want dat zijn blessures die ook wel heel vaak hoor.
1: Nee, de gewrichten die zijn helemaal versleten, omdat de onderkant stilstaat en de bovenkant wil verder. En dat is, ik speelde 3 wedstrijden per week, dan is het gewoon gebeurd.
0: Dat is gek, hè? Is bij mij precies andersom. Vaak wil de bovenkant nog wel verder, maar de onderkant wil niet meer stil gaan. Maar goed, ik weet niet wat dan ligt. Nou, je volgde uiteraard dit week al hockey natuurlijk ook.
1: We zijn toch Nederland fantastisch begonnen. Nederland is echt een hockeyland, hè? Ja, je ziet ook elke stad is zeg maar wel een hockeyclub. En er wordt best wel veel aandacht aan gegeven. Ook de jeugd, ook G-hockey is aanwezig. Dus aan alle kanten is het gewoon populair.
0: Ja, het is een combinatie.
2: Ik heb zelf hockey voor ouderen.
1: Ja, walking hockey, daar hebben ze mij voor gevraagd. Maar dat is niks. Daar word je helemaal flauw van. Zeg, jezus, man.
0: Walking, moet je...
1: Walking hockey is ook een WK in. Ja, die gaan alleen maar naar andere landen om lekker tussen te jallen en te snallen. Maar het is werkelijk waar. Dat walking hockey, daar moet je ze mij ook wel doen.
0: Maar bedoel, moet je de bal dan wel raken met een stick? Of moet je gewoon zien te meppen met je rollator? Geen idee hoor. Hoe dat
1: je mag niet hard lopen. Je mag wandelen.
0: Oh.
1: Dat is werkelijk waar. Voetbal heeft het ook zoiets. En het ziet niet uit, joh. En dan wil je een bal pakken en dan beweeg je te snel. Fluiten ze af. Ja. Mij niet bellen.
0: Ja, nee. Frans Verschuur die te snel beweegt. Ik heb er geen beeld bij. Maar ja. Het was gisteren zover. Wakenstadion, totaal uitverkocht. Ja. Chili werd met 2-0 verslagen. Oranje had echt vanaf het begin de controle. Kreeg alleen in het eerste kwart een paar goede kansen. De openingstreffer die viel uiteindelijk pas in de tweede kwart. Marijn Veen werd in stelling gebracht en die werkte de bal met een handige stikbeweging binnen. Dat was 1-0. Na de rust bleef Nederland wel de bovenliggende partij. Jimmy Jansen die verdubbelde de voorsprong uit natuurlijk een strafcorner, want dat is haar specialiteit. Oranje kreeg daarna nog volle mogelijkheden om verder uit te lopen. Maar de Chileense keeper en de paal. Het is echt een heel klein paaltje, maar die wisten ze toch te raken. Die stonden in ieder geval een grote uitslag in de weg. Nederland kreeg maar liefst 15 strafcorners, maar wist er uiteindelijk maar eentje te benutten. Daardoor bleef het bij 2-0. Ja, en onderschat het Chili niet, want dat is gewoon echt een heel sterk land als het gaat om hockey. En dan wordt het maar 2-0. Nou, de volgende tegenstander, Australië, dat wordt echt een stuk lastiger. En dus is de vraag met welk gevoel gaat de aanvoerder, Marijn Veen, naar die volgende wedstrijd?
3: Ja, wel gewoon een goed gevoel. Ik denk dat we het goed hebben gedaan. Maar ook gewoon, ik vond het zo mooi vandaag met al die supporters. En we kwamen in de hoek binnen en het hele stadion zat al vol. Ik kijk gewoon ontzettend leuk terug. En inderdaad, maandag wacht Australië. Ik denk een hele mooie wedstrijd, hele goede tegenstander. Ik heb er gewoon nu al zin in.
0: Ja, maandag dus, zelfs morgen al om 6:00, de volgende wedstrijd van de Nederlandse hockeysters tegen Australië. Dan moeten ze echt aan de bak, want Australië is in die groep echt wel de moeilijkste tegenstander van de drie. Dan de Nederlandse mannen, die komen vandaag in actie. Ze beginnen om 4:00 aan hun wereldkampioenschap met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Verder zitten de mannen in een pool met Argentinië en Japan. Waar de wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en Japan misschien wel op papier toch verplichte zegens zouden moeten zijn, geldt het stugge Argentinië historisch gezien als de echt grote angstgegner in de groep. Nederland heeft in de reguliere speeltijd 60 minuten al 3 jaar niet meer gewonnen van de Argentijnen. Maar ja, ook al laat je punten liggen tegen Argentinië en word je tweede in de eerste poolfase, dan stroom je gewoon door naar de tweede poolfase. Want dat is dit jaar weer nieuw, een ander format. Gisteren had het er ook over hier in Koffie en Classics. Björn, zou jij nog 1 keer kunnen uitleggen hoe kijk je tegen dat nieuwe format aan en hoe steekt het in elkaar?
2: Ja, ze hebben dus nu een tweede groepsfase. Als je de eerste twee stroomt dus door naar de tweede groepsfase. Dat is eigenlijk de vervanger van de kwartfinales. Nu heb je alleen een knock-outfase van de halve finale en finale. Maar ja, wat krijg je dus? Knock-out wedstrijden minder. Maar de wedstrijden in de eerste groepsfase, die worden belangrijker. Want de punten die je meeneemt, de punten die je behaalt in de eerste groepsfase, die neem je mee naar de tweede groepsfase. Dus ja, maar ik ben persoonlijk altijd meer van knock-out wedstrijden. Want dat is gewoon alles of niks, toch? Ja, nu heb je
0: gewoon spannend.
2: Groepsfase wedstrijden. Ja,
0: ik zei dat gisteren trouwens ook al in Koffie en Classics. Ik denk dat ook de commercie wel een rol speelt. Want je hebt wel gewoon één wedstrijd meer te verkopen. Wat wilde je zeggen, Frans?
1: Nou, het hockey wel altijd aan het innoveren is. En dat, bij voetbal is dat een stukje minder natuurlijk. We hebben allerlei veranderingen, veel wissels. Daar kun je eigenlijk doorwisselen. Dus daar, waardoor de blessures wat minder zijn. Dus hockey is qua innovatie verder vooruit, vind ik, als voetbal.
0: Ja, er zijn wel andere sporten ook, hè, die... min of meer maatgevend zijn voor wat er later in andere sporten gaat gebeuren.
1: Darten niet, hè? Darten is dat niet zo. Nee.
0: Ja, nou, zo over dat darten, want ik weet dat jij vindt dat ezeltje prik. Maar ze staan te ver van het bord af, dat weten we nou wel. Hey, we gaan even luisteren hoe de oranje aanvoerder bij de mannen, Thierry Brinkman, naar dat nieuwe format kijkt.
4: Mijn eerste gevoel was toch van waarom passen we het aan? Volgens mij was de WK-opzet niet per se heel slecht. Er zijn denk ik andere dingen binnen het hockey die misschien sneller aanpassing nodig hebben dan de opzet van een WK. Dus ja, alleen het kan ook heel positief uitpakken. Dus dat moet gaan blijken. Ja. Alleen volgens mij is er nooit heel veel kritiek geweest op wat de opzet van voorgaande hockey-WK's was. Wel op heel veel andere dingen. Ja. Dan is altijd de vraag heel interessant van waarom passen we dat dan aan? Maar goed, het kan zomaar zijn dat het fantastisch uitpakt. Alleen het is voor de leek soms moeilijk uitleggen. Een tweede poolfase, een resultaat meenemen. Dan zie je bij veel mensen al heel veel vraagtekens ontstaan van hoe werkt dat nou? En ik kan het niet uitleggen. Ja. Dus het vraagt heel even een beetje scherp om het te begrijpen, maar als je het eenmaal, begrijpt en door hebt, is het ook weer niet zo heel moeilijk te opzetten.
0: Ja. Dat allemaal later in dit toernooi pas. Eerst hebben we gewoon nog de normale poolfase, waarbij je dus gewoon als tweede moet eindigen. Voor de Nederlandse hockeymannen, ik zei het al, begint het avontuur vanmiddag om 4:00 met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Straks, zoals beloofd, PSV-trainer Peter de Bos. Do something about you. Je hoort Level 42 bij Grand Prix Radio.

0: Ja, ze zeggen wel eens time flies when you're having none. Nou, dat geldt ook als je Koffie & Classics presenteert. Het is alweer 10 voor 11. Je luistert naar Groovy Radio, dit is jouw sportradio. En we draaien dat heerlijke toorn van Nathalie in Broeglia. We gaan terug naar het Eredivisie voetbal. En als je het over voetbal hebt, dan denk ik dat we naast alle specialisten en kenners die we al eerder in dit programma hebben mogen verwelkomen, daar toch nog wel een fijne aanvulling op hebben. Andy Houtkamp, goedemorgen.
1: Goedemorgen Rob. Wat en Björn natuurlijk.
0: Ja, en Frans, vergeet alsjeblieft Frans Verschuur niet. Want
1: nee, Frans, man, dan zou niet durven.
0: Dan heb je gedonder in de glazen, Andy.
1: Ja.
0: Hey, over het Eredivisie voetbal. Ik weet, ik heb je de afgelopen week al een paar keer gehoord bij Ronald van der Geer in de ochtendshow hier bij Grumpy Radio. Dat ging er met name over het EK Atletiek. Maar ik moet zeggen, het begin van het Eredivisie seizoen, dat valt mij ook niet tegen, Andy.
1: Nee, dat wordt weer een leuk seizoen. Ik ben nu bijna 2 jaar met pensioen. Maar ik volg het natuurlijk op de voet, want dat is een virus wat je nooit wegkrijgt. Ja, en het is leuk.
0: Ik geloof ook dat pensioen iets is wat je eigenlijk van buitenaf opgelegd en verteld wordt. En dat dat niet zoveel ermee te maken heeft hoe je er zelf in staat.
1: Precies.
0: Gisteravond heeft de PSV zich echt heel goed hersteld trouwens. Van die teleurstellende eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren die wonnen op bezoek bij Excelsior. 2-1 werd het, pakte daarmee de eerste overwinning van het nieuwe seizoen. PSV begon ook hartstikke sterk in Rotterdam. Kwam verdiend op voorsprong. Ruben van Bommel die scoorde. En wat zal het een lekker gevoel voor hem zijn geweest. De eerste goal na zijn rentree. Want dat heeft hij toen een zware knieblessure opgelopen. Na rust kwam Excelsior verrassend dankzij. Kasper Wiedel die was echt scherper dan de PSV-verdedigers. En die kopte de 1-1 binnen. En denk je van nou, feest in Kralingen. Nou, die vreugde duurde niet heel lang. Want Serginho Des die vond Ricardo Pepi. En die tikte de 1-2 binnen. PSV bleef daarna wel de betere ploeg. Kreeg nog een aantal kansen. Maar Excelsior-doelman Stijn van Gassel die hield zijn ploeg echt in de wedstrijd. Uiteindelijk bleef het bij die 1-2. Na afloop kreeg de PSV-trainer Peter Bos bij de NOS de vraag wat hij naast de 3 punten meeneemt aan goede dingen.
2: Nou, dat we een goede tweede helft gespeeld hebben waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren. Dat heb ik gelukkig de tweede helft weer gezien. En dan zie je ook dat je vanzelf kansen creëert. Ja, het volgende zal zijn dat je die moet gaan maken natuurlijk.
0: Nou ja, dan gaan we naar AZ. Want ook de Alkmaarders die hebben echt uitstekende zaken gedaan. AZ won met 1-4 op bezoek bij FC Utrecht. Grijpt daardoor voorlopig de koppositie. Want we hebben vandaag nog wat wedstrijden te gaan. AZ begon het seizoen al sterk. Overwinning op ADO Den Haag. Won daar ook nog even de Johan Cruijffschaal tussendoor. Met 4-0 van PSV. In Utrecht had AZ vooral naar rust weinig problemen. Peren Koopmeiners die opende vlak voor rust te scoren. Rechtstreeks deed hij uit een corner. Ja, Andy, dat zie je toch niet zo heel erg vaak, hè? Ik weet dat er op geoefend wordt. Dat bleek ook wel toen de dugout beelden in beeld kwamen. Maar je ziet het niet heel vaak.
1: Nou, wat ik onbegrijpelijk vind, en Pierre van Hooijdonk roept dat bijvoorbeeld al 15 jaar, mensen bij de paal neerzetten, eerste en tweede paal, dan kan zo'n bal er nooit van zijn leven ingaan. En waarom ze dat niet doen, je hebt geen idee.
0: Nee, maar het leverde nu wel een doelpunt op. En toen ik die knuffel zag van de tactische coach, de schone van de dode...
1: Ja, mooi. Dat was wel mooi.
0: De dode stelmomenten coach. Ik wist niet dat er ook al een coach was, maar die is er. Ja. En die kreeg een enorme knuffel. Dat was alleen maar leuk ook. Hey, PSV die liep... Oh, sorry, AZ liep verder uit via Wesley Patini. Max Meerdink, die ook nog... Jij bent een fan van Max Meerdink, geloof ik, hè, Frans?
3: Nou ja, het is wel eentje die werkt, hè?
0: Ja.
3: En die alleen maar loopt te trouwen, slepen, sleuren, doen. Ja, dat vind ik altijd wel mooi om te zeggen.
0: Ja, over sleuren en slepen gesproken. Trouwens, Stepanov die deed namens Utrecht nog wel iets terug. Maar Oefriek die bepaalde vlak voor de tijd de eindstand voor op 1-4. Ja, voor Utrecht is de start van het seizoen behoorlijk moeizaam. En dat onder de nieuwe trainer Anthony Correa. Vorige week werd namelijk ook al verloren van FC Groningen. Na 2 wedstrijden staan de Utrechters 17e. Ze zullen ze dat anders voorgesteld hebben. Na afloop werd Correa bij ESPN gevraagd wat hij heeft geleerd van deze wedstrijd.
4: Ik denk echt, en dat was vorige week ook, zijn we ook slecht uit de kleedkamer gekomen in de tweede helft. Dus ik zei altijd tegen de staf, ik zei, misschien moeten we wat met de rustbespreking doen. Dus altijd hand de eigen boezem steken. Hoe kunnen we scherper voor de dag komen? Ik weet wel dat in duelkracht dat er een stapje bij kan. En dan moeten we zeker niet laten om dat te gaan doen. Kijk naar AZ. Kijk, ze mogen veel. In het voetbal mag veel. En dan moeten we dat ook gaan doen. En wij moeten vaster aan de bal zijn. Dat is onze ontwikkeling. Ik ben altijd heel realistisch. AZ was gewoon een maatje te groot. En zeker in de tweede helft. In de eerste helft hadden we het goed onder controle. Creëerden we wat kansen. Braken we een paar keer goed eruit. Maar de tweede helft werden we gewoon overklast. En dan ben ik heel realistisch. En dan kan ik op mijn tong bijten. Dat is niet nodig. We moeten gewoon weten waar we nu beter in moeten gaan worden. En heel snel graag.
0: Ja, Correa was natuurlijk hartstikke succesvol het vorige seizoen. Ik denk, Andy, dat dit toch voor hem ook weer is van, oh ja, ik moet weer helemaal overnieuw beginnen.
1: Ja, vorig jaar elke zondag lachend wakker geworden. Ja. Juichend door de kamer gerend. En nu dus dit. En dit moet gewoon niet nog 2, 3, 4 wedstrijden duren. Want hij zit wel bij FC Utrecht en niet bij Telstar.
0: Nee, ja, dan zou je denken andere budgetten. Maar ja, toch, dat zegt ook niet alles. Hè. Zeker niet
1: helemaal
0: in zo'n beginfase. Nou, bij AZ, dan liepen ze de Polonaise, dat zou je begrijpen. Max Meerwink, we hadden het over hem, als een van de uitblinkers. Hij moet de eerste spits worden als Troy Parrott een transfer gaat maken. Overigens daarover nog niks officieels, maar Meerwink leek bij ESPN wel te verklappen dat een transfer toch echt aanstaande is.
5: Je weet hoe de band is, wat wij hebben. Het is jammer dat hij ons gaat verlaten. Alleen voor mij is het een mooie kans nu om mij te laten zien. En hij verdient een mooie stap.
6: Waar gaat hij naartoe?
5: Ik heb nog geen flauw idee.
6: Ja, je weet wel, want je begon met, hij gaat ons verlaten.
5: Nee, dat zei ik niet.
0: Ja, dat zei je wel. Goed. In ieder geval voor de microfoon van hij. Ik denk dat hij een LJ op het hoofd kreeg. Ik denk, oh shit. Heb ik nou gedaan. Hey, zometeen in het tweede uurtje Koffie en Classics. Andy, ik weet dat je volgt het op de voet. En wat hebben wij een geweldig EK-atletiek.
1: Ai, man.
0: Niet normaal.
1: Heerlijk.
0: Ja, echt de afgelopen twee avonden hebben we bijzondere prestaties mogen aanschouwen. Ik heb zo'n beetje alle kleuren aan medailles voorbij zien komen. Blije sportieve reacties van alles en iedereen. Publiek wat meeleeft. En natuurlijk gaan we zo meteen ook nog verder vooruitblikken op de Eredivisie-wedstrijden van vandaag. Want wij zijn Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. Koffie en Classics duren tot 12 uur. En natuurlijk bij Koffie en Classics ook lekkere muziek. Zoals deze van Billy Ocean.

0: Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regioomroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. En in Zwitserland is een dode gevallen en raakten 12 mensen gewond bij een ongeluk met een paardenkoets. 2 gewonden zijn er slecht aan toe, melden Belgische media. De koets raakte van de weg, reed van een helling af en belandde tegen een boom. Het ongeluk gebeurde bij een uitstapje met 60 mensen. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de M-

0: Bij Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Grand Prix Radio.
13: Rob van Zomeren.
14: Goedemorgen, 5 minuten over 11. Welkom terug bij Koffie en Classics. We zijn bij je tot 12 uur. Je hoort Frans Rezuur, je hoort Jurgen Smit, maar ook Andy Houtkamp. En samen met Andy gaan we het zometeen echt uitgebreid hebben over het EK Atletiek. Ik zeg goedemorgen en welkom.

0: ken van andere grote hits, zoals bijvoorbeeld The Reflex. Flex. 9:09. Na Duran Duran gaan we heel even luisteren naar Björn. Want Björn, jij hebt een update over het lange baan zwemmen. Want er moesten nog kwalificatiewedstrijden gezwommen worden.
1: Ja, Martieke van den Kamp en Nienke Boerenfijn, die moesten allebei nog in actie komen in de series van op de 400 meter vrije slag. Helaas hebben ze allebei niet de finale weten te behalen van vanavond. Ze waren 8 en 9 seconden langzamer dan de snelste tijd. En ja, je moest je bij de eerste 8 kwalificeren om door te gaan in de finale. En dat is dus niet gelukt. Dus hopelijk dat de estafetteploeg nog wel naar de finale gaat.
0: Ja, enige idee hoe laat zij het water in gaan?
1: Elk moment, volgens mij.
0: Oké, dan houden we ons in de gaten. We hebben voor de rest echt nog heel veel te bespreken, hoor. Zometeen komen we op de prestaties van gisteravond. Eerst nog even terug naar vrijdagavond. De eerste echte internationale 800 meter van Femke Broeders Bol. En dat resulteerde in een bronzen medaille tijdens het EK Atletiek. Was jij verrast, Andy?
2: Aan de ene kant wel, maar eigenlijk ook niet. Want dat is zo verschrikkelijk goed. Maar het is zoiets heel anders dan de 400 meter hoorde. Een 800 meter, dat is heel tactisch lopen. Tussen anderen in, hè, want op de 400 hoorde heb je je eigen baan. Ja. Heb je geen last van ellebogen, enkels en dat soort dingen die om je heen schieten. Maar het was wel heel erg knap. En ik denk zelfs dat de tweede plaats nog binnen bereik was geweest. Maar dit is al geweldig. De achtste race ooit op de 800 meter.
0: Ja, en helemaal een beetje in echt wedstrijdverband heeft ze er helemaal niet veel gelopen tot nu toe. Maar ik had ook het idee, als die 800 naar de 1000 meter was geweest, dan had ze die tweede plek gepakt, hoor.
2: Ja, het is ook een groot gedeelte tactisch lopen. En dat moet ze nog wel een klein beetje leren. Maar dit is over 2 jaar, LA, dat gaat wat worden.
0: Ja, dat denk ik ook. We zitten al een beetje handenvrij van zitten we op die Olympische Spelen te wachten. Het viel sowieso gisteren ook op bij de 1500 meter mannen. Daar komen we later nog even op terug. Het is gewoon af en toe gewoon knokken in die baan, hè?
2: Ja, maar dat is het mooie er ook van. Omdat je niet alleen maar in je eigen baan loopt, zoals bij de 100 en de 400 meter en 200 meter, moet je hier niet alleen heel hard kunnen lopen, maar we gaan het straks over die geweldige race van Stefan Nillissen hebben.
0: Ja.
2: Dan zie je dat ellebogen erg belangrijk zijn in het lopen. En kijken en waar je loopt en aan de binnenkant. Want zo min mogelijk tijd verspelen, krachten verspelen door zoveel mogelijk aan de binnenkant te lopen. Maar dat maakt het ook heel lastig.
0: Ja, gisteren bij die 1500 meter bij de mannen. We komen er later nog uitgebreid op terug. Dan blijkt ook wel hoe handig het kan zijn als je gewoon groot bent, fysiek. Ja,
2: dat 1,95.
0: Ja, dat scheelt wel een slok op een borrel. Nou is de atletiek en natuurlijk heel veel disciplines. Bijvoorbeeld ook het discuswerpen. Jorinde van Klinken, die pakt als eerste Nederlander goud bij dat onderdeel. Björn, jij vroeg je nog wat af, hè?
1: Ja, ik zag haar en ook Alida van Dalen met een soort gouden
2: glittertjes
1: gezicht lopen. Ja, weet jij waarvoor dat dient? Of is het gewoon voor de leuk?
2: Nou, dat is gewoon uiterlijk. Dat vinden ze leuk. Ja, en dat hebben ze afgesproken van tevoren. Weet je wat, dan gaan we glittertjes op doen. Toen ik voetbalde en honkbalde, deed ik dat niet zo vaak.
1: Maar ik vond het wel een gek gezicht eigenlijk.
2: Je gaat dat was het ook.
1: De EK, je wilt natuurlijk voor goud gaan en dan kom je zo aan. Maar goed.
2: Ja, maar Björn, weet je wat ik me ook altijd afvraag? Al jaren en jaren. Waarom lopen ze met van die grote zware kettingen om op de 100 meter? En waarom hebben ze bij de atletiek nog niet iets uitgevonden dat je niet met een veiligheidsspeld een nummer op een shirt hoeft te doen?
0: Ja, over innovaties in de sport gesproken.
2: Precies.
0: Ja, hey, we gaan even terug naar gisteravond. Ook weer prachtige prestaties zijn er geleverd. Eerst even Lieke Klaver. Brons op de 400 meter. Hoe heb je daarna gekeken?
2: Met gemengde gevoelens. Omdat als je dit 1,5 jaar geleden aan me gevraagd had, had ik gezegd, dit is teleurstellend, brons. Die had gewoon goud, minimaal zilver moeten halen. Maar ze heeft slechte 1,5 jaar gehad. En dan is dit eigenlijk, ze was eerst in eerste instantie heel teleurgesteld, hoor. Maar toen ze erover na ging denken, toen dacht ze, ja, brons, je bent op 2 na de beste weer van Europa, net als 2 jaar geleden. Dus daar mag je best trots op zijn.
0: Ja, luister maar even mee.
3: Ja, nou, ik schrok eigenlijk van mijn reactie dat ik er niet zo blij mee was. Dus dat moet ik even wegwijven. Ik wilde echt beter gewoon. Eigenlijk, ik stond voor brons geplaatst, maar ik wilde gewoon beter. Maar Als ik zilver zou hebben, zou het dus betekenen dat ik dan nu van die polsen zou winnen. En gewoon voor mezelf. 2 jaar geleden had ik brons, nu ook weer brons. Ik zit er zo goed in en ik weet gewoon dat het harder kan. Nou ja, brons. Ach, goed toch, ja. Jongens?
0: Ja, wat een prestatie toch? Laten we eerlijk zijn, Andy.
2: Ja, het is toch geweldig. Wat ik al zeg, je bent op 2 na de beste van Europa. Nou, dat zijn. En we praten over een van de moeilijkste en mooiste sporten die er is, hè? Atletiek.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. En al die disciplines, dat vind ik wel geweldig hoor, bij zo'n EK bijvoorbeeld ook. Neem bijvoorbeeld de meerkamp. 2 Nederlandse medailles. Voor mensen die meerkamp niet helemaal weten hoe dat in elkaar steekt, kan jij even uitleggen hoe dat in zijn werking gaat?
2: Nou, het is heel simpel. Je hebt 7 onderdelen. Ik zal ze niet allemaal meteen opnoemen. Maar voor Nederland was het heel belangrijk dat je alle onderdelen heel goed doet en een paar erbovenuit springt. Nou, over springen gesproken, dat ging alleen nog mis bij Emma Oosterwegel en Sophie Dokter. Het hoogspringen viel wat tegen, maar voor de rest deden ze het op alle onderdelen uitstekend. Het verspringen, het kogelstoten, het speerwerpen. Kogels zat het erbij? Nee, volgens mij niet. Maar het speerwerpen in ieder geval, daar waren ze heel goed in. En de afsluitende 800 meter. En het scheelde niets of de Ierse O'Connor was van de gouden eerste positie afgeduwd door Emma Oosterwegel, die veel blessures heeft gekend de afgelopen jaren. En door Sophie Dokter, wereldkampioene indoor, vorig jaar geworden. Ja, dat was jammer.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk, Emma Oosterwegel pakte wel zilver. Even luisteren hoe zij daarop terugkijkt. Je hoort daar voor de microfoon van de NOS.
3: Ja, heel blij. Ik kan iets echt geloven, denk ik. Het was gewoon zo spannend voor de 800. En dan denk je, oh, ik kan het niet. En het is zo zwaar. En gaf alles door je hoofd, maar... Ja, ik besef het nog niet, denk ik.
0: Ja, ik vind die reacties na afloop altijd heerlijk. De adrenaline die zit werkelijk nog tot de oogkassen. Ja. Echt fantastisch. Hey, we hebben het al eerder gehad over Sophie Dokter. Bronzen medaille, haar eerste medaille in de buitenlucht. Ook kwam zij voor de microfoon van de NOS. En daar werd aan haar gevraagd of dit nou echt haar doorbraak is.
3: Ja, dit voelt echt indoor helemaal leuk. Maar outdoor voelt toch echt als het echte. En daar ben ik nu medaille gehaald. Dus dat voelt wel echt, ja, voelt heel vet.
0: Ja, en hoe bijzonder is het niet, zegt 2 Nederlandse vrouwen met medailles op de meerkamp.
2: Ik heb het meegemaakt in, waar was het, Tokio, bij de Olympische Spelen. Dat we ook 2 dames op de tweede en derde plaats hadden. Ja, dat is geweldig en uniek op het allerzwaarste onderdeel van de atletiek, de meerkamp. Echt heel goed.
0: Ja, prachtig. Zometeen kijken we ook nog even vooruit naar een hele verrassende gouden medaille van Stefan Nielissen.
2: Ja. Rob, geweldig. Ik zit nog steeds met tranen in mijn ogen.
0: Ja, dat is toch werkelijk. En ik hoorde op een gegeven moment ook, toen hij uiteindelijk zich uit die kluwen een beetje had bevrijd, toen hoorde ik in mijn achterhoofd, Roadrunner. Miep, miep. En daar ging hij. Zometeen hebben we het er nog uitgebreid over. Dit is

0: Ik ken in ieder geval één Nederlandse atleet die zich gisteravond even waande in het paradijs. Waarover Coldplay zong bij Grumpy Radio, jouw sportradio 9 voor 11:30. De naam van die atleet, Stefan Nillissen. Andy, wat een prestatie.
1: Ja, overigens, was jij erbij toen Coldplay op het Malieveld optrad?
0: Nee, was ik niet bij, maar ik...
1: Ik wel.
0: Tot de dag van vandaag,
1: fantastisch.
0: Spijt van alle haren op mijn hoofd... Ja. Dat ik niet de moeite heb genomen om daar naartoe te gaan, want het was legendarisch, hè?
1: Het was fantastisch. Net zo legendarisch als bruggetje naar Stefan Nillissen. Want die 23-jarige Groesbeker op de 1500 meter gisteravond... Ja, het was echt het mooiste van de avond, maar misschien wel van de week... Want ja. We hebben goud gehad voor Nadine Visser, voor Jessica Schilder, voor Van Klinken. Maar die van Nillissen, die was echt fabelachtig.
0: En die vooral ook de manier waarop, bijvoorbeeld, Frans, ik bedoel, jij zit ook een puntje van je stoel.
2: Ja, het is mijn buurman, hè? Hier Groesbeek, dat ligt bij Nijmegen. Dus dat is tegen Nijmegen aan. En het is fantastisch hoe die inhield. En toen heel eventjes dacht ik, toen denk ik, ja, nou wordt het niks meer. Nou, toen zette hij even de turbo erop en toen kwam hij even eroverheen.
0: Ja, echt wel. Je hoorde gewoon, op de achtergrond hoorde je een roadrunner. Miep, miep, ja. Gaan. Ja. Echt ongelooflijk. Het deed mij ook een beetje denken aan die enorme voorsprong die uiteindelijk Femke Bol nam op de Olympische Spelen.
1: Ja.
0: Ja, dat ging eigenlijk een beetje dezelfde kant op. Ja, hij zat natuurlijk behoorlijk ingesloten. Had het er al eerder over. Hij wist echt een indrukwekkende versnelling in te zetten. Nillissen is daarmee de eerste Nederlandse Europees kampioen op de 1500 meter sinds 1950. En na afloop stond hij zelf ook nog een beetje vol ongeloof voor de microfoon van de NOS.
3: Ja, ik bedoel, ik wist dat ik me goed voelde. Maar ik dacht hoor, meest strijdende medaille, top 5, ik weet het niet, we gaan het gewoon zien. En ik kwam de laatste 100 en ik zei tegen mezelf zelfs hardop, let's go. En opeens, ik zag me wegvliegen en ik dacht van, ik heb dit. En toen bleef maar gaan en toen, oh, yes.
0: Jongens, dit is toch mooi?
2: Ja.
0: Sport is toch ongelooflijk.
1: Weet je wat zo leuk
0: mooi
1: is?
0: Nou?
1: Zijn trainingsmaatje is Niels Laros. Dat is een nog groter talent dan Nillissen. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar die raakte geblesseerd. En die doet niet mee. Maar volgend jaar hebben we een WK en het jaar erop Olympische Spelen. En die twee jongens, allebei heel jong, die gaan het echt helemaal maken.
0: Ja, en die, er zit nog verder die, in de pijplijn, hè?
2: En die, ik dacht dat hij liep met zo'n neus verbreden erop. En doet de andere niet. Ja. Is dat misschien iets nieuws of zo?
1: Nou, je hebt het ook een tijdje gezien bij voetballers. Hè? Dan doen ze zo'n pleister op hun neus om wat meer lucht te krijgen. Ik denk dat het met name gewoon mentaal is.
2: Oh, oké.
0: Ja, misschien wel een beetje placebo-effect ook.
1: Ja, precies.
0: Dat zou kunnen. En als we nu een beetje terugkijken op de afgelopen week... welke prestatie vond jij het mooist of het meest onverwacht? Of welke prestaties deden zelfs jou als kenner nog verbazen?
1: Stefan Nillissen natuurlijk. Dat had echt niemand verwacht. Wel dat hij het goed zou doen. Maar met zulke tegenstand. Met die Engelsen die op het laatste moment allebei voorbij snelden. In zichzelf zei hij overigens, let's go. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. En daar ging hij. Wat ik heel erg leuk vond was Jonas Vijvers. Brons op de 400 meter. Ja, en Jessica Schilder, geweldig. Ja. En Visser. Dat is echt niet te geloven. 1/1000ste van een seconde. Wint ze eindelijk altijd vierde plaatsen. En nu goud op de Europese kampioenschappen. Van Klinken geweldig. En het leuke was, we begonnen dit toernooi met een... Als je kijkt naar Rome van 2 jaar geleden. 3 keer goud, 4 keer zilver, 5 keer brons. En nu staat Nederland op 4 keer goud, 3 keer zilver en 5 keer brons. En we hebben nog een dag te gaan.
0: Ja, geen middagsessie trouwens vandaag. Wel een programma vanavond. Dat ziet er als volgt uit. 8:55. Finale verspringen voor de vrouwen. Met onze eigen Paulien Hondema erbij. 9:55. Finale 4x100 mixed. Even na 10:30. De finale 4x400 meter vrouwen. Met Team NL. En om 10:50 ongeveer de finale 4x400. 100 mannen, eveneens met Team NL. Liggen er vanavond nog medaillekansen, Andy?
1: Zeker, want als je kijkt naar de 4x400 vrouwen... dan hebben ze de finale gehaald zonder Klaver en zonder Bol. En die zullen waarschijnlijk wel lopen vanavond. En dat team won dus in Parijs op de Olympische Spelen goud. En ook bij de 4x400 mannen zie ik toch wel mogelijkheden... niet zozeer op een gouden medaille... maar het zou mooi zijn om een bronzen medaille te halen. Ze zijn de regerend Europees kampioen indoor. Dus ja, dat zit er wel in. En weet je wat wel jammer is? Het polstok hoogspringen is dus vanavond. Maar zonder Menno Vloon. En dat was iemand met mogelijkheden op een medaille. Maar hij is geblesseerd geraakt en dat is jammer.
0: Ja, sneu is dat. Het lijkt me als atleet echt verzetten. Sowieso als sporter. En dat je altijd toeleeft naar grote toernooien. En dat dan uiteindelijk gewoon je lichaam het laat afweten. Dat lijkt me zo'n teleurstelling. Maar goed, ook daar moeten ze zich weer overheen zien te knokken. Zometeen pakken wij de sportdraad weer op. Het is 4:30. Je luistert naar Grand Prix Radio. En dit is tot 12:00.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Alle verf super voordelig.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 8 kilometer file tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. De vertraging is een kwartier door werkzaamheden op de A12. Op de A12, maar dan van Arnhem naar Duitsland, staat door de grenscontrole 2 kilometer file en een kwartier vertraging aan de Duitse grens. 10 minuten op de A76 vanuit Geleen richting Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file.
20: Grand Prix Radio.
21: Rob van Zomeren.
22: Erwin, dankjewel voor de verkeersupdate. Het is 11:30. Het laatste deel van Coffee & Classics. En dat laatste deel hebben we echt gereserveerd voor Eredivisie voetbal. Maar we kijken ook nog even terug naar het Europese voetbal van de afgelopen week. Zometeen hoor je alles. Grand Prix.

0: het kan natuurlijk zo zijn. Het is absoluut niet hoe je zaterdagavond eruit zag. Dat je misschien met een klein katertje wakker bent geworden. Of misschien gewoon een beetje chagrijnig. Nou, chagrijnig blijven, dat lukt niet als je dit soort liedjes op de radio hoort. De Jay Giles Band. Bij Grand View Radio, jouw sportradio. We draaien de freeze frame. De 7 minuten over 11:30. Koffie en Classics bij je tot 12 uur. En we keren terug naar het voetbal. Want na die prachtige prestatie van NEC afgelopen dinsdag lag het niveau afgelopen donderdag, en dat zeg ik dan eigenlijk nog een beetje bedekt met de mantel der liefde, lag het niveau wel een stukje lager. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Conference League wedstrijd van Ajax. Ja, oké, die tegenstanders die waren in Europees verband van een stuk lager niveau. Er werd gewoon met B-11-tallen gespeeld. Maar dat zowel Ajax als FC Twente gelijk speelden, dat was niet heel erg best. Toch, Björn?
1: Nee, dat kon je wel zeggen.
0: Ja. Verschrikkelijk zeg.
1: Echt dramatisch.
0: Ja, dat is echt niet goed. En volgens mij, en die is het ook niet heel handig als je kijkt naar die Europese coëfficiëntielijsten.
2: Nee, die Polonaise die hoeven nog niet te lopen voor een extra plaats in de bijvoorbeeld Champions League. Want hoe beter je doet als Nederlandse ploeg in het buitenland, in de buitenlandse competities, hoe hoger je komt, hoe meer plaatsen je hebt.
0: Ja, ja, het is goed. Heb jij gekeken, Frans?
3: Ja. Nou, het is wel logisch.
0: Gooi ook, joh.
1: Dit keer wel.
3: Bij Shelburne hadden ze niet eens graszaad over. Dat was een heel stuk van het zand. Dat was gewoon zand. Ja, maar dat zijn café-elftallen, joh. Dat kun je niet anders verwachten. Dan ga je erheen als Ajax met alles erop en eraan. Dan kom je in een douche die niet warm is, enzovoort. Dus ja, het is gewoon niet anders.
0: Toen ze ook die beelden lieten zien van het stadion. Weet je, normaal gesproken op televisie, dan weten ze nog wel een beetje aan te kleden. Maar je zag allerlei dingen op social media voorbij komen dat je echt denkt van nou.
1: Het aantal toeschouwers dat erin kon, leek het een beetje op het trainingscomplex van Ajax, hè?
0: Ja, nou ja, bedoel, er ging meer bier in dan toeschouwers.
3: Ja.
0: Dus, dat is echt serieus waar.
1: Ze waren ook niet heel optimistisch, hè? Dat hadden we vorige week nog in de uitzending. Ja, die zeiden ze al, we gaan verliezen.
0: Natuurlijk gaan we verliezen, maar we kunnen wel zuipen. Dat was een beetje de instelling. Ja, het was echt niet best tegen Shelburne. Jury Regeer, die kwam nog na afloop voor de microfoon. Je hoort hem voor de microfoon van de ESPN. Ja, waar lag het nou allemaal aan dat het eigenlijk zo'n belabberde wedstrijd was?
4: Aan onszelf, wat ik zeg, heel slordig aan de bal, verkeerde keuzes. Als we de bal veroverden, wilden we heel snel naar voren. Maar ja, wat we normaal ook willen, maar dan gaat het vaak iets nauwkeuriger. Wat ik zeg, we waren gewoon heel slordig. Daar hebben we vooraf ons voor gewaarschuwd. En uiteindelijk kom je de eerste helft, wat ik zeg, redelijk prima door. Waar je het misschien ook aan moet beslissen. En de tweede helft is gewoon heel slordig. En wordt een soort pingpongwedstrijd.
0: Ja, een pingpongwedstrijd. Ja, die goede start van het seizoen was vooral tegen Pekken. En nu dus tegen Shelburne, maar het was echt niet best. Dus kreeg ook Daley Blind bij Ziggo Sport meteen de vraag voorgeschoteld. Of je zich zorgen maakt?
5: Nee, zeker niet. Ik denk dat juist als ploeg laten zien wat voor richtlijnen we op willen. Dat het spel veel positiever is, veel aanvallender is. En tuurlijk, het is, we zijn ook met deze trainer net begonnen. Het kan niet allemaal gelijk op rolletjes lopen. En het zal ook nog niet de laatste keer zijn dat we een keer een minder wedstrijd spelen. Maar het is belangrijk dat we van die momenten leren. Dat we elke wedstrijd wel groeien. Dat we elke training willen groeien. En ik denk dat je over twee rondes ga je gewoon door. En als je aan het eind van het seizoen misschien ver komt in de Conference League, praat niemand meer over deze wedstrijd. Dus het is ook gewoon een kwaliteit dat je wedstrijden moet winnen, ook al speel je niet goed. En dat hebben we over twee wedstrijden gedaan.
0: Ja, hopelijk zien we vanmiddag wat verbetering bij Ajax. Kort voor vijf, namelijk in eigen huis, de Johan Cruijff Arena, moeten ze opnemen tegen Heerenveen. Verwachting voor die wedstrijd, Andy?
2: Ja, ze spelen thuis. Dat is het enige voordeel.
0: Dat is een hele juiste journalistieke constatering.
1: Zonder Mika God?
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, zonder Mika God. Ja.
2: Het was zo dramatisch. En dan is het logisch dat je Mika Gods, de beste speler van het hele team van Ajax, gewoon verkoopt.
0: Ja, maar 55 miljoen. Ja, Frans, precies. Jezus, dat kan je toch als Ajax ook niet laten lopen.
2: Nee.
0: Ik denk het niet. Want bedoel, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren zoveel minder inkomsten gehad. Omdat de goudmijn die Champions League heet en ook hogere competities in de Europese verwantschap. Ja, bedoel, het zat er gewoon niet in. En die 55 miljoen die hebben ze gewoon keihard nodig. En hoe je het ook wint of keert, ze konden nu een behoorlijk bedrag voor Mika Gods krijgen. Zou hij geblesseerd raken bijvoorbeeld dit seizoen? Weet je, dan, ja, ik snap wel dat, daar ben ik er blij mee. Als voetballiefhebber en als Ajax-supporter, nee, natuurlijk niet. Want je verliest je allerbeste speler.
2: Wat denk je dat Noah Lang bijvoorbeeld kost?
0: Ja, maar die Noah Lang, dat zie ik helemaal niet zitten.
3: Niks, joh.
2: Nee, wie wel, maar... Ja. ik hoor het heel veel roepen, hoor, bij Ajax.
0: Ja, dat weet ik. En de gesprekken zijn ook gaande. Ik geloof dat ze toch nog altijd 25 miljoen voor hem willen hebben. Maar die jongen is natuurlijk ook in zijn karakter zo onvoorspelbaar als het maar kan.
1: Dus ja, de helft van dat bedrag is al doorheen gespendeerd.
0: Hoe bedoel je? Al van die 55 miljoen als ze hem kopen. Ja, ja, ja, ja, maar ja, dat is nog allemaal niet zeker, hè, dat ze dat ook gaan doen. Dus nou ja, we gaan het wel meemaken. Even kijken, na Ajax, Heerenveen. Oogde vorige week toch heel sterk tegen Twente. Het werd maar 1-0, maar het wedstrijdbeeld, dat nou ja, was wel echt wel meer in het voordeel van Heerenveen. Over Twente gesproken, dan loopt het sowieso niet op rolletjes. John van der Brom die was dan na afloop van de wedstrijd tegen DRC. Ja, duidelijk over die reactie hebben we zo meteen voor je. Andy, ik ga afscheid van je nemen. Ik weet dat jij zo'n beetje weg moet rond deze tijd. Maar ik heb wel nog een kleine verrassing. Niet alleen voor jou, maar ook een stukje historisch besef voor de mensen die naar ons luisteren. Kan jij het EK van 2004 nog herinneren? En dan met name de wedstrijd op 23 juni 2004... toen jij getuige was van de wedstrijd Nederland-Tsjechië... en je commentaar verzorgde voor Langs de Lijn.
2: Jeetje. Nee, dat kan ik me niet meer herinneren.
0: Het was het einde van de poolfase van het EK 2004. Rudy Völler was de bondscoach van Duitsland... Dick Advocaat was de bondscoach van het Nederlands elftal. Het was hetzelfde toernooi met die voor velen nog steeds onbegrijpelijke wissel van Arjen Robben.
2: Oh ja.
0: Waarbij we uiteindelijk tegen Portugal, het gastland... Nou ja, precies. Tegen gastland Portugal verloren we toen uiteindelijk. Maar jij was samen met de andere wedstrijd van het Nederlands elftal. Die wedstrijden werden tegelijkertijd gespeeld. En ik had in die tijd een soort hobby voor mezelf. Dat ik het hartstikke leuk vond om wedstrijdverslagen op te nemen. En daaronder muziek dan compilaties van te maken met die verslagen. Je hoort zometeen een stukje. We gaan dus eventjes terug naar 2004. Jij zat in het stadion te kijken naar Duitsland en tegen Tsjechië. En Duitsland moest verliezen. Nederland had het niet meer in eigen hand om door die poolfase heen te komen. En uiteindelijk won het Nederlands elftal met 3-0. Duitsland verloor met 2-1 van Tsjechië. Dat had niemand verwacht. In het commentaar dat ik zometeen ga uitzenden samen met die muziek... hoor je niet alleen jouzelf, Andy... maar ook helaas door ons veel te vroeg... ontvallen Ronde Rijk.
2: Ronde Rijk,
0: die het commentaar samen met Jack van Gelder verzorgde. Ik hoop jou en die in de toekomst nog veel vaker in mijn programma... en überhaupt bij Grand Prix Radio te mogen horen. Want ook de afgelopen week was fantastisch wat je bij Ronald deed. Dankjewel en een hele fijne voortzetting van je zondag.
2: Dankjewel, jullie ook. Dankjewel, jongens.
0: Gaan wij luisteren naar een compilatie. Het was de wedstrijd Nederland tegen Letland. Duitsland tegen Tsjechië. We gaan terug naar 23 juni 2004.

0: op het veld. 654 interlands voor het elftal van Dick Advocaat. Een oranje zee aan de overkant van dit stadion. Dat inderdaad slechts beschikt over twee tribunes aan de lange zijde. Je hebt het gisteren gezien, er is inmiddels begonnen. Gelijk beginnen lukt nog wel, maar gelijk eindigen dat lukt niet. De Italianen bewezen nog maar eens aan het einde. Dat er opeens toch nog een tweede Italiaanse goal was gemaakt. Overigens niet ten koste van Zweden, dan wel Denemarken. Nederland mag gaan ingooien, halverwege de helft van Letland.
1: Oh, goede bal op Van Nistelrooy, moet erin. Die moet er gewoon in. Dit mag je niet missen!
0: In één keer schieten.
1: Dit mag je niet missen.
0: Hij gaat
1: ongelooflijk, niet nadenken. Gewoon schieten. De prachtige paas van Robben.
0: Nou,
1: onvoorstelbare kans dit. En ja, deze bal moet er gewoon in. Hij gaat
0: lopen.
1: Hij moet meteen, heeft alle kans. En die heeft iets te melden.
2: Geen goed nieuws, want Duitsland is op voorsprong gekomen. Prachtig doelpunt van Ballack.
1: Davids gaat achter de rechtsback langs. Kan dan nu naar binnen komen. Heeft in ieder geval Zemlinskis bij zich. En heeft ook nog Astafjes bij zich. Komt langs twee man. Gaat het 16 meter gebied penalty binnen. En hij geeft een penalty nu. Scheidsrechter Nielsen.
0: Ja.
1: Oké, optelsom dus. De strafschop. Ruud van Nistelrooy gaat hem nemen. Terwijl Zemlinskis nog even voor Van Nistelrooy langsloopt. Van Nistelrooy dan die zijn 37e goal kan gaan scoren. 17e, sorry, uiteraard. 17e goal kan gaan scoren in oranje. Doet dat. Van Nistelrooy scoort 1-0. Nederland op voorsprong. En nu maar hopen dat de Tsjechen nog iets kunnen gaan doen. Want van de Letten hier verwacht ik niet al te veel meer.
0: We hopen nu op een beter bericht.
2: Ja, nou, wat een beter bericht. Een schitterend doelpunt van Mark Heinz. Oh, wat een prachtig doelpunt. Ik zie het een paar keer in de herhaling. Ik kan het niet genoeg zien. Langs de muur, gekruld met het linkerbeen. Kaan kansloos. En zo staat het bij Tsjechië tegen Duitsland 1-1. En op met deze stand zou Nederland dus naar de volgende ronde zijn.
0: Kijk of dat gebeurt. Seedorf met de balbal bij de tweede paal. Cocu legt terug naar Spedo. Genoteerd, gesigneerd, Ruud van Nistelrooy. Het is doelpunt nummer 18 in zijn interlandcarrière. De bal wordt keurig teruggelegd door Cocu. Wordt ingeknikt door Van Nistelrooy. De opluchting zien we bij alles en iedereen dat oranje is.
1: Het is een doelpunt bij Andy.
2: Tsjechië scoort! Tsjechië scoort! Met 2-1 staan ze voor. Hoe is het mogelijk? De Duitsers werd net een penalty onthouden. En Milan Parros loopt langs alles en iedereen heen. En scoort 2-1 voor Tsjechië. Het is een wonder. Het is een wonder. Het is een wonder. Het is een wonder. Er gebeurt hier een wonder. De Duitsers veel en veel sterker. Maar het is notabene Milan Parros, invaller, die eerste bal op Oliver Kahn schiet. Dan met het rechterbeen in het lege doel. Zijn doelpunt maakt een wonderdoelpunt. Ik heb zelden zo'n mooi doelpunt gezien, mag ik wel zeggen.
1: Robben dan. Met zijn actie gaat hij binnen door, gaat hij buitenom. Gaat binnen door en buitenom. Speelt dan de bal naar Makai. Makai gaat scoren en doet dat. Ja hoor, prima. Roy Makai. 3-0.
2: De laatste seconde tikken je weg. Tsjechië leidt met 2-1. Trieste Duitse gezichten op de tribunes. Maar hele blije gezichten in Braga. En ook blije gezichten bij de Tsjechen. Want nu gaan de armen omhoog. En ook bij de Nederlanders. Want Nederland zit in de kwartfinale. Door een fantastische overwinning van de Tsjechen op de Duitsers.

0: Tsjechië wint met 2-1. Een zure Rudy Vuller, maar een heel blij Tsjechië en Nederland.
1: Nou, Rudy, dat was het dan. Tot ziens.
2: Al die liedjes die ook gemaakt werden. Naar aanleiding van die wedstrijden. En die was toch wel even leuk om terug te horen, toch?
3: Zeker weten, zeker weten.
2: Hey, fijne zondag en dank voor je medewerking.
3: Jij ook, hoi hoi.
2: We sluiten deze ochtend Koffie en Classics af met FC Twente. Net als Ajax waren ook zij niet heel overtuigend in de voorronde van de Conference League wedstrijd afgelopen donderdag. Twente heeft zich weten te plaatsen voor de laatste voorronde van de Conference League, maar dat ging donderdagavond echt niet zoals gepland. Na de overtuigende 6-0 overwinning in Enschede werd het in Slowakije 3-3 tegen DAC 1904. Of 1904, whatever. Twente stond na een half uur nog met 0-2 voor. Leek daarmee eenvoudig af te steven op die overwinning. Maar daarna gaf de ploeg echt het helemaal uit handen. DAC kwam terug tot 2-2, maakte zelfs 3-2. En pas diep in blessuretijd voorkom Batja met 3-3 een pijnlijke nederlaag. Trainer John van der Brom was na afloop ook niet erg te spreken over zijn ploeg.
4: Tuurlijk, we zijn door. Dat is het belangrijkste. Je verliest niet, maar ja, ik kan niet geloven dat wij 3 goals hebben tegengekregen. En dat is, dat is gewoon kloot om het even zo uit te drukken. Ja, weet je, ik zit meer in de afspraken die we hebben met elkaar. In de teamdiscipline. In gewoon de bereidheid om datgene te doen wat er gevraagd wordt op je positie. Ik heb dat net ook tegen die jongens gezegd, weet je wel. Iedereen speelt gewoon op zijn eigen positie. En ik heb ook voor de wedstrijd tegen jou gezegd van we moeten ervoor zorgen dat die groep groter wordt. Maar dat heb ik vandaag niet gezien. En ja, daar maak ik me wel zorgen om natuurlijk. Dat we niet aanhaken op een bepaald niveau wat gevraagd wordt in wedstrijden. En dat is wel, daar maak ik me wel zorgen om, moet ik zeggen.
2: Dat klinkt niet heel positief,
5: nee.
2: Björn.
5: Nee, de start van het seizoen is nog niet echt waar ze op hadden gehoopt. Maar ja, vorig jaar was het precies hetzelfde met Jozef Oosting. En die werd begin september al uitgeflikkerd. Dus we gaan het zien. Bij de Oosttribune zeiden ze trouwens al... PEC Zwolle kan zondag crisis ontketenen in Enschede.
2: Nou, ja. Kan ontketenen, inderdaad. Wat wil je zeggen, Frans?
5: Ja, kan.
6: Nee, dat John het niet makkelijk heeft.
2: Nee, ja, dat mag wel duidelijk zijn. Want hij, laat ik het zo zeggen, die is wel aan een klein borreltje toe. Als ik
6: die ruzie tussen die spitsen. Ja.
2: Ja, dat was ook niet best, hè?
6: Dat was een slechte opmerking.
2: Ja. Maar vooral ook omdat dat gewoon voor het oog van de buitenwereld gebeurt. Ik bedoel, het kan best zijn dat je op een gegeven moment een beetje met elkaar in de clinch ligt. Maar ik bedoel, houd dat dan in ieder geval buiten het zicht van het publiek. Want dat gaat nooit helpen.
6: Nee, dat doen wij ook.
5: Ik dacht ook te lezen dat ze tijdens de wedstrijd vanmiddag, tijdens de 10e minuut, gaan klappen voor Sam Lammers. Omdat hij rugnummer 10 heeft.
2: Ja.
5: Dat echt zou gebeuren, maar dat las ik ergens. Dus gaan het zien als steunbetuiging.
2: Andere wedstrijden nog vandaag, Björn?
5: Zometeen trappen we af met ADO Den Haag tegen FC Groningen. 2:30 hebben we Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En natuurlijk 16:45 Ajax tegen Sportclub Heerenveen.
2: Ja. Ik heb mijn shirtje klaar.
5: Ga je erheen of niet?
2: Ja, ik ga erheen. Ja? Natuurlijk ga ik erheen. Oh, en ik hoop in ieder geval, het is niet heel... Laat ik het voorzichtig zeggen. Ik denk niet dat het heel moeilijk is om op een voorzichtige verbetering te mogen hopen in vergelijking tot wat ik afgelopen donderdag heb gezien.
5: Kan bijna niet slechter, toch?
2: Je weet, maar het heeft ook alles te maken met je tegenstander. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Afgelopen donderdag... Weet je, de tegenstander op zich nodigt ook niet echt heel. Bedoel, het is niet, je bent niet heel erg gemotiveerd. Natuurlijk moet je professioneel zijn en moet je altijd tot het uiterste gaan. Maar ik kan me ook best wel voorstellen in die ambiance. Terwijl je al met 3-1 voor staat, dat best wel een beetje lastig is. Maar goed, ik hoop in ieder geval op een paar mooie wedstrijden. Ik verheug me ook echt wel op Feyenoord tegen Go Ahead. Want dat wordt ook gewoon een mooie pot. Zit er nog wedstrijden tussen?
6: Nee, jongens, dat is een walkover, man.
2: Voor? Schuit.
5: Zo, oké. Okay.
2: Ja, omdat je voor Feyenoord bent. Probeer toch eens een beetje de objectieve journalist uit te hangen, joh. Ja, belicht. Hey, we hebben morgen trouwens ook, want de zomerstop, we hadden het al eerder over van de Formule 1, die zit er bijna op. De Dutch Grand Prix is aanstaande. Niet op het een of ander. Ben jij erbij, Frans?
6: En de burgemeester van Zandvoort, waar ik wel een pittig vraagje voor heb, ja.
2: Heb jij een pittig vraagje voor ze?
6: Ja, voor de burgemeester van Zandvoort, die zit erbij, daar heb ik wel een vraagje voor, ja.
2: Ja, wat dan?
6: Ja, als die gaat zeggen, dan kan hij zich voorbereiden.
2: Ja, dat is ook wel weer. Dat is
5: morgen
2: wel.
5: Luisteren dus, hè? Ja.
6: Morgen luisteren.
2: Ja, maar wat mij ook wel weer bezig hield... Ik bedoel, we hebben het schaatsen voor wat betreft de Olympische Spelen in Frankrijk hebben we binnengehaald. En ik had het er gisteren over in Koffie & Classics. Daar trekt de Nederlandse overheid samen met Friesland en de bond zelf 37,5 miljoen euro vooruit. Om dat mogelijk te maken.
6: Belachelijk.
2: Dan ga ik even terug naar de onderwerpen die wij al veel eerder aan tafel hebben gesproken. In niet alleen F1 aan tafel, maar ook autosport aan tafel. Dat een veel lagere bijdrage die gevraagd werd door het circuitpark Zandvoort, tussen de 5 en de 7 miljoen, werd geweigerd door de overheid. Omdat ze zeiden, ja, zo'n commercieel evenement, dat moet zichzelf maar zien te bedruipen. Ja, alsof de Olympische Spelen dat niet zijn. En 37,5 miljoen uit de portemonnee van de belastingbetaler. Ik vind het meten met twee maten.
6: Nou, ik noem het met vijf maten. Ik vind het schandalig. Echt werkelijk alle proporties te boven. We hebben zoveel problemen in Nederland. En dan kan dat niet vanwege de Grand Prix. Willen ze geld doen. En voor die B-sport daar met een paar rondjes schaatsen, waar 120.000 mensen in totaal naar kunnen komen. En niet meer. Ja. En alles bij elkaar. Dan 37 miljoen. Belachelijk. Echt.
5: Nou, al die schaatsmensen zijn we nu kwijt. Maar goed, hè?
2: Ja, goed. Weet je, aan de andere kant, het neemt niet weg dat er toch dat relatiesysteem door de FIA in het leven werd geroepen. Hè? Dat ze uiteindelijk maar om het jaar bij Zandvoort langs wilden gaan. Dat maakt het natuurlijk ook allemaal weer een stuk onzekerder. Maar goed, het viel me op en ik mag eerlijk zijn, het irriteerde me ook wel een beetje. Hey, we hadden het over Formule 1 aan tafel. Wie zijn er nog meer te gast morgen, Björn?
5: Ja, we hebben een hele mooie tafel, zoals Frans zei. De burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Verder hebben we de circuitdirecteur van Zandvoort, Robert van Overdijk. Jan Lammers is de gast, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix natuurlijk. Fransie is er gezellig bij en Frank is ook weer terug.
2: Mooi! Dus
5: wat een mooi podcastje.
2: Ja, goede tafel. Morgen vanaf 4:30 zal de nieuwe F1 aan tafel podcast online zijn. Zometeen hoor je hier na 12:00 bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio, Robert de Loren, gevolgd door Alexander Stevens. En als laatste om 6:00 schrijft Karel Oosterhuis nog aan vanuit de machtige studio van Grand Prix Radio. God, klinkt dat lekker. Hey, volgende week zit ik op het circuitpark Zandvoort. Dus misschien kan ik her en der nog een kleine bijdrage leveren aan Koffie & Classics. Dat gaat of gepresenteerd worden door Tan van Peperstraten of Rick van Veldhuizen. Ja, die hebben daar ruzie over gemaakt. Uiteindelijk denk ik dat het gewoon kop op munt gaat worden, Björn. Dus
5: ik ben benieuwd.
2: Daar komen we wel uit. Jij natuurlijk, Björn, en Frans ook. Bedankt voor jullie bijdrage vandaag.
6: Ja.
2: En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
5: 100%. Tot snel.
2: Ik zeg tot later. Laatste liedje dat we draaien is deze van U2. Heet Walk On. Fijne zondag.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet, moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. En de president en premier van Hongarije leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk vannacht. Er zijn zeker 12 doden, 10 mensen zijn zwaar gewond. Tientallen anderen hebben lichtere verwondingen. De bus raakte ten oosten van Boedapest van de weg en kantelde. Waarschijnlijk viel de chauffeur in slaap. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file, vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Neder-Horst-en-Berg.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%!

0: serious about fun.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Grand Prix Radio.
6: Robert Delore. Zometeen kijken we even naar het Eredivisie voetbalprogramma van deze Sportzondag. Met onder andere Feyenoord, Heerenveen en Ajax komen vandaag in actie in.

Free Radio, jouw sportradio. Vandaag gaan we lekker verder met de tweede speelronde in de Eredivisie. ADO Den Haag neemt het op tegen FC Groningen. Dan is er ook nog FC Twente, die ontvangen PEC Zwolle. En Feyenoord krijgt Go Ahead Eagles op bezoek vandaag. En dan is er aan het eind van de middag ook nog de afsluiter van de Eredivisie zondag. Dat is Ajax tegen Heerenveen. Beide ploegen begonnen het seizoen met een overwinning vorig weekend. Ajax had het wel behoorlijk lastig vorige week tegen PEC Zwolle. Maar trok de wedstrijd uiteindelijk wel zonder tegendoelpunt over de streep. En Heerenveen begon ook goed vorige week en won met 1-0 van FC Twente. Ajax heeft ondertussen wel wat extra kilometers in de benen. De Amsterdammers kwamen afgelopen donderdag Europees nog in actie tegen Shelbourne in Ierland. Dat werd geen wedstrijd om in te lijsten, laten we het zomaar even voorzichtig uitdrukken. Maar Ajax bereikte wel de play-offs van de Conference League. En vandaag kan dus weer volle focus op de Eredivisie voor de Amsterdammers. En de grote vraag is of Ajax opnieuw 3 punten kan pakken. Of misschien gaat Heerenveen wel voor een kleine verrassing zorgen in de Johan Cruijff Arena. Eind van de middag ga je erachter komen. Om 16:45 is die wedstrijd. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. De zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1:30 op de zondag. Misschien zit je wel aan je lunch. In dat geval eet smakelijk. En dan nemen we tijdens je lunch even het sportnieuws door van dit weekend. We beginnen met een flinke transfer. Ajax neemt afscheid, definitief, van Mika Gods. De Belgische aanvaller vertrekt voor maar liefst 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Een mooie deal natuurlijk voor Ajax. Alleen zullen ze hem sportief waarschijnlijk wel gaan missen. Dan de autosport Formule 1. Want Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de Dutch Grand Prix onthuld. Voor zijn laatste thuisrace op Zandvoort kiest Max voor een wit-blauw ontwerp, geïnspireerd op Delfts blauw. De race op Zandvoort is trouwens over precies een week, en die luister je uiteraard hier bij ons. En dan nog even het EK atletiek in Birmingham. Daar kan Nederland vandaag geschiedenis schrijven. Het medaillerecord van 12 stuks uit 2024 is nog altijd binnen handbereik namelijk. En met verschillende Nederlanders op deze slotdag nog in finales kan dat zomaar dit EK het succesvolste EK atletiek worden voor Oranje. En straks gaan we nog even wat meer hebben over dat EK atletiek in Birmingham, met zometeen onder andere aan het woord Lieke Klaver. Je hoort daar zometeen hier bij jouw sportradio.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 5 kilometer file door een kapotte auto tussen Zaltbommel en Knopendel. De vertraging is 10 minuten. Aan de grens wordt gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file, kwartier vertraging. Door een ongeluk is de N201 uit Hoorn-Hilversum in beide richtingen dicht tussen Loenen en afrit Nederhorst-Denberg.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Robert Delor.

0: Farm Free Radio, jouw sportradio. De laatste dag van het EK atletiek is vandaag in Birmingham. En vanavond draait alles om de grote finales. Voor Nederland kunnen we onder meer uitkijken naar het polstok, hoogspringen en het verspringen. En daarnaast staan de finales van de gemengde 4x100 meter en de 4x400 meter estafettes voor vrouwen en mannen op programma. En gisteren was een mooi Nederlands succes. Ja, je hebt het vast al gehoord. Hè? Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Laten we even luisteren naar hoe ze daar zelf over dacht in afloop.
1: Ja, ik schrok eigenlijk van mijn reactie dat ik er niet zo blij mee was. Dus dat moet ik even wegwijven. Ik wilde echt beter gewoon. Eigenlijk, ik stond voor brons geplaatst, maar ik wilde gewoon beter. Maar als ik zilver zou hebben, zou het dus betekenen dat ik dan nu van die polsen zou winnen en gewoon voor mezelf. 2 jaar geleden had ik brons, nu ook weer brons. Ik zit er zo goed in en ik weet gewoon dat het harder kan. Nou ja, brons, ook goed, toch
0: ja.
1: Jongens?
0: Ja, zeker, heel goed zelfs. Lieke Klaver was dat bij de NOS. En dan was er natuurlijk ook nog goud voor Stefan Nillissen gisteravond op de 1500 meter op het EK Atletiek. En daarmee is Nillissen de eerste Nederlandse Europees kampioen op de 1500 meter sinds 1950. Niet zo gek dus dat Nillissen na afloop nauwelijks kon bevatten wat hij had gepresteerd. Dat was ook goed te horen toen hij voor de microfoon van de NOS verscheen.
2: Ik bedoel, ik wist dat ik me goed voelde. Maar ik dacht hoor, meestrijdende medaille, top 5, ik weet het niet, we gaan het gewoon zien. En ik kwam de laatste 100 in, ik zei tegen mezelf zelfs hardop, let's go. En opeens, ik zag me wegvliegen. En ik dacht van, ik heb dit. En toen bleef maar gaan en toen... Yes.
0: Stefan Nillissen was dat na zijn gouden prestatie op de 1500 meter gisteravond. Vandaag gaat het EK atletiek verder, dus dat is leuk om te volgen later vandaag.

0: Play. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Oleboek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd zegt Veerman zich volledig op PSV te blijven richten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Like no other.

Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op de zondag. Over precies een week, dan hebben we de Formule 1 in Nederland. Dat is een lekker vooruitzicht, hè? En uiteraard hoor je dan alles, inclusief de eerste sprintrace in Nederland, live bij ons komend weekend. Dus de Grote Prijs van Nederland. En straks na 1 uur gaan we even kijken naar het voetbal van vandaag. En we blikken wat terug op de wedstrijden die eerder dit weekend zijn gespeeld in de Eredivisie.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingensysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. En op socials gaat een filmpje rond van een hondje op de kist van een Colombiaanse vrouw die omkwam tijdens een zware aardbeving afgelopen week. Het hondje heeft zijn leven aan de vrouw te danken, want ze hield hem stevig vast toen haar huis instortte. Het hondje is 12 jaar oud en blind. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. En 307 Kampen-Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. PSV heeft zich hersteld van de teleurstellende seizoenstart tegen Fortuna Sittard. Vorige week werd dat een gelijkspel. Op bezoek bij Excelsior wonnen de Eindhovenaren gisteren met 1-2. Ruben van Bommel opende de score. Excelsior kwam nog naar rust wel langzij, maar uiteindelijk werd het dus 1-2. En daarmee de eerste 3 punten van het seizoen voor de regerend landskampioen PSV. Na afloop van de wedstrijd kreeg trainer Peter Bos bij de NOS de vraag wat hij naast die overwinning nog meer aan positieve punten meeneemt.
1: Nou, dat we een goede tweede helft gespeeld hebben waarin we ontzettend veel kansen creëren. Goed voetbal spelen. Dus eigenlijk weer het voetbal wat ik gewend ben de afgelopen jaren. Dat heb ik gelukkig de tweede helft weer gezien. En dan zie je ook dat je vanzelf kansen creëert. Ja, het volgende zal zijn dat je die moet gaan maken natuurlijk.
0: Peter Bos was dat, de afloop van de wedstrijd van gisteren. Excelsior tegen PSV werd dus 1-2. En de andere uitslagen van de zaterdag heb ik ook nog even voor je. Fortuna Sittard tegen Cambuur, 3-1. Utrecht tegen AZ, 1-4. En Willem II tegen NEC, ook 1-4. Lekker wat doelpunten dus gisteren. En vandaag worden er ook nog een aantal wedstrijden afgetrapt. Dat zijn om 2:30 twee wedstrijden. FC Twente tegen PEC Zwolle. En Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En de afsluiter van deze voetbalzondag is Ajax tegen Heerenveen. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

gaat richting 1:30 op deze sportzondag. Een mooi moment om even een kort overzicht van het sportnieuws van deze dag met je door te nemen. We beginnen met een flinke transfer bij Ajax. Mika Gods vertrekt definitief uit Amsterdam en maakt voor maar liefst 55 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain. Financieel een mooie klapper dus voor Ajax, maar sportief raken de Amsterdammers natuurlijk wel een belangrijke speler kwijt. Dan de Formule 1. Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de Dutch Grand Prix onthuld. Voor zijn laatste thuisrace op Zandvoort rijdt hij met een wit-blauw ontwerp, geïnspireerd op Delft Blauw. En die race is al over een week. En uiteraard hoor je hem live hier bij ons bij Grand Prix Radio, de Dutch Grand Prix. En dan atletiek in Birmingham. Nederland kan daar vandaag geschiedenis schrijven. Het medaillerecord van 12 uit 2024 is binnen handbereik. En met nog verschillende Nederlanders in finales kan dit zomaar het succesvolste EK atletiek ooit worden voor Oranje. En straks hoor je EK zwemmen medaillewinnaars Marit Steenbergen en Koen de Groot bij jouw Sportradio. Doe

0: gratis van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen vandaag nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuitzandvoort op raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan naar het EK langebaanzwemmen in Parijs, want daar blijft Nederland lekker medailles verzamelen. Gisteren kwamen er opnieuw twee bij. Marit Steenbergen gepakt op de 100 meter rugslag, alweer haar zesde plak van dit toernooi. En ook voor Koen de Groot kwam er een medaille. Hij mocht het podium op. Hij verraste met zilver op de 50 meter schoolslag en deed dat ook nog eens in een nieuw Nederlands record. Voor de Groot is het trouwens zijn allereerste medaille op een groot internationaal toernooi, dus dat is wel bijzonder. En na afloop sprak hij met de NOS. De opname komt uit het zwembad en die gampt behoorlijk. Dus we hebben het geluid wat aangepast om de achtergrond wat weg te drukken. Goed, even goed luisteren dus. Hier is kersvers zilveren medaillewinnaar Koen de Groot.
1: Meer kan ik niet vragen. Ik was derde geplaatst en ik wist van tevoren al dat ik op papier medaillekandidaat zou zijn. Maar het ontdoen is natuurlijk wel... ik kan niet echt omschrijven nu, dat er zoveel tegelijk nu, maar... En opluchting en ook gewoon heel veel. Ik ben echt heel blij mee.
0: En terecht. Koen de Groot was dat. En van Koen de Groot gaan we naar Marit Steenbergen. Want haar medailleteller blijft maar oplopen. Op de 100 meter rugslag pakte ze alweer haar vierde zilveren plak van dit EK. Naast de twee gouden medailles die ze al had. En extra bijzonder, het was haar eerste individuele EK-medaille op de rugslag. En dat allemaal na opnieuw een drukke zwemdag. En zes medailles in één week dus. Dan wil je eigenlijk maar één ding weten. Hoe houdt ze dat allemaal vol?
2: Het was zeker geen makkelijke middag. Dus om hem zo af te mogen sluiten ben ik echt heel blij mee. En het einde is in zicht. Morgen nog estafette. Ja, dus morgen nog één of twee keer. Afhankelijk van of ik in de ochtend moet zwemmen. Maar zo'n estafette, dat komt wel goed.
0: Marit Steenbergen was dat bij de NOS. Vandaag is de laatste dag van het EK zwemmen. En dat houden we uiteraard in de gaten voor je hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mika Gods verroot Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers één van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 na Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods, wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Dit is jouw sportradio.

Crown Free Radio, jouw sportradio, richting 2 uur op de zondag. Het WK hockey is begonnen in Nederland en België. En de Nederlandse dames hebben hun eerste wedstrijd gewonnen met 2-0 van Chili. En de Nederlandse heren die spelen vanmiddag tegen Nieuw-Zeeland hun wedstrijd. Ja, en we zitten natuurlijk vandaag ook in speelronde 2 van het nieuwe Eredivisie voetbalseizoen. Met een aantal leuke wedstrijden vandaag die nog worden afgetrapt. Die lopen we straks even langs.

0: Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. En de storing bij de Amsterdamse metro is voorbij. Die lag ruim een uur plat doordat het verkeersleidingssysteem het niet deed. Dat regelt alle seinen en wissels, zodat metro's veilig kunnen rijden. De dienstregeling wordt weer opgestart. Kan even duren voordat alles weer volgens het schema rijdt, zegt het GVB. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
12: Allsafe geeft ruimte.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
20: Oh, weer een muis.
19: En samen spelen.
20: Kom maar. Ja.
19: Au. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Radio, jouw sportradio op deze sportzondag. En vandaag staat het staartje van speelronde 2 van de Eredivisie nog op programma. Met 3 wedstrijden die nog moeten worden afgetrapt. Dat zijn FC Twente tegen PEC Zwolle, Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En als afsluiter van de sportvoetbalzondag in Nederland krijgen we dan nog Ajax tegen Heerenveen. En beide ploegen zijn trouwens goed aan het seizoen begonnen. Ajax won vorige week van PEC Zwolle, al ging dat niet bepaald vanzelf. En Heerenveen pakte eveneens de volle buit, een 3-punter in de wedstrijd tegen FC Twente. Ja, de Amsterdammers hebben er wel een Europese wedstrijd in de benen. Afgelopen donderdag speelde Ajax in Ierland nog tegen Shelbourne. Niet bepaald een wedstrijd waarin het plakboek, maar de play-offs van de Conference League werden wel bereikt door Ajax. Maar goed, vandaag gaat de blik dus weer op de Eredivisie. Houdt Ajax de perfecte score vast of kan Heerenveen voor een verrassing zorgen in de Johan Cruijff Arena? Nou, vanaf 4:15 komen we erachter.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio. We gaan richting 14:30. Dus tijd om hier weer even bij te praten over het sportnieuws van dit weekend. Dan beginnen we met voetbal. Want Trauner stopt ermee. Ja, de voetballer, de 34-jarige Oostenrijker, zat zonder club na zijn vertrek bij Feyenoord. En heeft besloten geen nieuw avontuur meer aan te gaan. Trauner speelde meerdere seizoenen in Rotterdam en groeide daaruit tot een gewaardeerde verdediger. Een lastig besluit om te stoppen, ze liet hij weten. Maar zijn carrière zit er nu definitief op. Dan de Formule 1. Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de Dutch Grand Prix onthuld. Voor zijn laatste thuisrace op Zandvoort kiest hij voor een wit-blauw ontwerp, geïnspireerd op Delfts blauw. Over precies een week is het zover. Hè? Dan uiteraard hoor je de race live bij ons hier bij Grand Prix Radio, de Dutch Grand Prix. En dan nog even EK Atletiek in Birmingham. Nederland kan daar vandaag geschiedenis schrijven. Het medaillerecord van 12 uit 2024 is binnen handbereik. En met nog verschillende Nederlanders in de finales kan het zomaar een historische slotdag worden voor Oranje op het EK Atletiek. Straks gaan we nog even wat meer hebben over dat EK Atletiek in Birmingham. Met zometeen onder andere aan het woord Lieke Klaver. Je hoort haar zometeen hier bij jouw Sportradio.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar €1,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Robert Delore.

0: Sportzondag, we zitten rondom 2:45. Het is vandaag de laatste dag van het EK Atletiek in Birmingham. En vanavond draait alles daarom de grote finales. Voor Nederland kunnen we onder meer uitkijken naar het polstok, hoogspringen en verspringen. En daarnaast staan de finales van de gemengde 4x400 meter en de 4x400 meter estafettes voor vrouwen en mannen op programma. Ja, gisteren was een mooi Nederlands succes, hè? Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter. Laten we even luisteren naar hoe ze daar zelf over dacht.
1: Ja, nou, ik schrok eigenlijk van mijn reactie dat ik er niet zo blij mee was. Dus dat moet ik even wegwijven. Ik wilde echt beter gewoon. Eigenlijk, ik stond voor brons geplaatst, maar ik wilde gewoon beter. Maar als ik zilver zou hebben, zou het dus betekenen dat ik dan nu van die polsen zou winnen. En gewoon voor mezelf. 2 jaar geleden had ik brons, nu ook weer brons. Ik zit er zo goed in en ik weet gewoon dat het harder kan. Nou ja, brons, ook goed toch, ja. Jongens?
0: Lieke Klaver was dat bij de NOS gisteravond. En dan was er natuurlijk ook nog goud voor Stefan Nillissen op de 1500 meter. En daarmee is Nillissen de eerste Nederlandse Europese kampioen op de 1500 meter sinds 1950. Ja, niet zo gek dus dat Nillissen zelf na afloop nauwelijks kon bevatten wat hij had gepresteerd. Dat was goed te horen toen hij voor de microfoon van de NOS verscheen.
2: Ik bedoel, ik wist dat ik me goed voelde. Maar ik dacht hoor, meestrijdende medaille, top 5, ik weet het niet, we gaan het gewoon zien. En ik kwam de laatste 100 in, ik zei tegen mezelf zelfs hardop, let's go. En opeens, ik zag me wegvliegen. En ik dacht van, ik heb dit. En toen bleef maar gaan en toen... Yes.
0: Ja, mooi. Stefan Nillissen was dat. Vandaag gaat het EK Atletiek verder, dus dat is leuk om te volgen vandaag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. De Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

richting 3 uur. En dat betekent dat we langzaam maar zeker toewerken naar deel 2 van de zondagmiddag. En die doen we met extra veel muziek richting je zondagmiddagborrel. En natuurlijk de updates uit de sportwereld voor je. Dus blijf lekker luisteren naar deel 2 van de middag straks.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinnybike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. De eerste thuiswedstrijd van ADO Den Haag was een teleurstelling voor de fans. FC Groningen kwam op bezoek en won met 4-1. Groningen had geen fans meegenomen, dat mocht niet vanwege een straf. Andere wedstrijden die nu gespeeld worden zijn Feyenoord Go Ahead Eagles en Twente Zwolle. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven. Daar ook 10 minuten op onthoud.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
0: Zo dus.
11: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst?
5: Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar, waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed. Bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Alle verf super voordelig.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Roermond door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. De zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclipse. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl het echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Een recordbedrag voor de eerste elektrische Ferrari. Die is op een veiling van Sotheby's verkocht voor 35 miljoen. De auto werd een paar maanden geleden gepresenteerd en Ferrari kreeg meteen veel kritiek. Veel mensen vinden het maar niks dat de sportwagen een accu heeft en geen verbrandingsmotor. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, pof jij even?
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
15: Je voelt je
16: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Echt bestreekt.
18: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Oleboek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd, zegt Veerman, zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey ondernemer,
1: hallo?
3: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grenzen ook 20 minuten oponthoud.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. De eerste thuiswedstrijd van Feyenoord is geëindigd in gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Het werd 2-2 in de Kuip in Rotterdam. Twente won met 3-1 van Zwolle. Eerder won Groningen bij ADO Den Haag met 4-1. En op dit moment speelt Ajax thuis tegen Heerenveen. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verroot Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers een van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods, wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax, ja, gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van 2 populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen 1 grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. In Noordwijk heeft de brandweer een kind bevrijd uit een snikhete auto, meldt Omroep West. De ouders hadden 112 gebeld omdat ze de auto niet meer open kregen. De sleutel lag er nog in. De brandweer heeft de achterruit ingeslagen. Het kind raakte niet gewond. Af en toe zon. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
1: Zo dus.
8: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
3: Zondagavond, goedenavond. Het is een mooi en sportief weekend. Goed nieuws voor Ajax, want die heeft weer wat wisselgeld in het laadje gekregen. En goud voor Nederland. Hoe het allemaal zit, vertel ik je zo.

Rambri Radio op jouw sportradio. Bon Jovi en Keep the Faith. Weer wat wisselgeld in het laadje van Ajax. Want Ajax heeft de transfer van Mike Götze naar Paris Saint-Germain afgerond. De Franse club betaalt 55 miljoen euro voor de vleugelaanvaller. En de Belgische aanvaller die reageerde zaterdagavond verheugd op zijn prestatie in Parijs en bedankte de club voor de interesse. Volgens de analisten is de impact van zijn vertrek op de titelkansen van Ajax aanzienlijk. Er wordt gewezen op de mindere prestaties van de Amsterdammers in recente wedstrijden tegen PEC Zwolle en Shelbourne, waarin Götze trouwens niet meespeelde. We gaan het volgen, we houden het voor jou in de gaten. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. De Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer.

0: 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Palm Free Radio op jouw sportradio. Het weer van morgen. In de ochtend trekken de laatste buien via het oosten weg en wordt het vanuit het westen droog. 'S Middags breekt de zon vaker door en valt er hooguit nog een enkele lokale bui. Met 19 graden in het noorden tot maximaal 22 graden in het zuiden is de hittegolf officieel voorbij. Het moment om de deuren open te zetten en het huis eens even lekker door te luchten. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Karel Oosterhuis.
25: Koning Messi heeft een slechte dag. De gevolgen vertel ik je zo.

Jouw sportradio, Candyman, Knocking Boots. In het voetbal heeft Messi een teleurstellende wedstrijd beleefd met Inter Miami. In de topper in de MLS tegen Nashville SC ging zijn ploeg hard onderuit met 4-1. De Argentijnse sterspeler had een negatieve hoofdrol door een strafschop te missen en tot 2 maal toe de paal te raken. Ach, arme jongen. Zijn vader is natuurlijk net overleden, dus die heeft zijn hoofd heel ergens anders, zou je zeggen. Door de nederlaag blijft Inter Miami achter op de koploper in de Amerikaanse competitie. En voor Messi en zijn teamgenoten is het een avond om snel te vergeten na deze pijnlijke uitslag. Maar nogmaals, ik denk dat hij met zijn hoofd heel ergens anders is, nu zijn vader is overleden, onlangs. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar, waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed. Bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
1: Dit is
0: jouw sportradio. This is the

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de Queen of Disco, Donna Summer en de State of Independence. Zwemster Kate Douglas heeft gisteren het wereldrecord op de 50 meter vrije slag aangescherpt. De Amerikaanse kwam bij de wedstrijd in Irvine tot een tijd van 23 seconden 19-honderdste. Eerder op de dag had ze het record al teruggebracht. Toen werd het 23 seconden 49-honderdste. Het wordt steeds sneller. En het is de zoveelste verbetering in korte tijd op dit nummer. En bij dezelfde Pan Pacific Championships leed haar landgenote Katie Ledecky een zeldzame nederlaag op de 800 meter. De Australische Lani Pallister was haar met een seconde te snel af.

0: Hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 2-2. Ajax kwam al in de eerste minuten op voorsprong door een foutje bij Heerenveen. De keeper tikte de bal uit een corner in zijn eigen doel. Bij rust was het 2-1 en vlak voor het eind maakte Heerenveen nog gelijk. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
4: Aldi.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
22: Zondagavond, goedenavond. Het gebeurt vanavond in Engeland, in Birmingham. De 400 meter estafette voor de mannen, de vrouwen en gemengd. En we gaan de lucht in, we gaan de hoogte in. Maar hoe hoog, dat is nog even de vraag. Met het polstok hoogspringen.

Over 9:30, dan beginnen we met de 4x100 meter estafette. En dat is dan voor de dames en heren, dus de gemengde. 9:55, de 4x400 meter estafette voor de vrouwen. En de mannen die sluiten dan deze zondagavond af met de 4x400 meter estafette. En die begint om 22:48, 12 minuten voor 11, het startschot. En dan weten we wie zilver, brons en goud heeft gewonnen. Dan moet je eigenlijk zeggen, brons, zilver, goud. Dat is voor vanavond Europees Kampioenschap Atletiek in Engeland.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. De zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jouw sportradio op zondagavond. En wat fijn dat je hebt gekozen voor Grand Prix Radio om samen je zondagavond door te brengen. Het weer van morgen. In de ochtend trekken de laatste buien via het oosten weg en wordt het vanuit het westen droog. 'S Middags breekt de zon wat vaker door en valt er hooguit nog een enkel lokaal buitje. Mag geen naam hebben. Met 19 graden in het noorden tot maximaal 22 graden in het zuiden is de hittegolf officieel voorbij. Iedereen die thuis niet de luxe heeft van een airco of een vloerverwarming die kan verkoelen. Ramen en deuren tegen elkaar openzetten. Eindelijk die hitte je huis uitjagen. En ik jaag lekkere muziek je huis in op Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso. Omdat elke rit telt.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen vandaag nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Karel Oosterhuis.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Het staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, de sportscheurkalender. Ik haal er een blaadje vanaf. Wat heeft de kalender voor maandag 17 augustus in petto? Wat is er allemaal gebeurd in de geschiedenis, in de sport? 17 augustus 1987. Steffi Graaf lost Martina Navratilova na 90 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst. En Steffi houdt deze positie bijna 4 jaar lang. 17 augustus 1989. De tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie schorst sprinter Ahmed de Kom voor 18 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk, omdat hij tijdens de nationale titelstrijd in Hengelo een vrouwelijk jurylid heeft geslagen. 17 augustus 1997. PSV wint ook de tweede editie van de Johan Cruijffschaal. En ditmaal door Roda JC met 3-1 te verslaan in de Amsterdam Arena. 17 augustus 2008. De nieuwe nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal, bezorgt Spanje een gouden medaille in Peking. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Ole Boek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd, zegt Veerman, zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Sport om je op te vreugen. Voetbal, morgen de keukenkampioendivisie. De tweede speelronde in de keukenkampioendivisie wordt afgesloten met 3 wedstrijden. Alle duels beginnen om 8:00. De Graafschap speelt tegen Jong AZ. Jong Ajax tegen FC Emmen. En Jong FC Utrecht krijgt Vitesse op bezoek. Alle 3 de wedstrijden morgen dus. En ze starten allemaal om

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio
0: is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
1: Alle verf super voordelig.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nu
12: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald.

0: Van de Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt, beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser, zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
12: Moelenmilk, the moo you can't resist.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verruilt Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers één van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods, wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax, ja, gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Classicalen. Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlakbij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Kinderen in het Brabantse Best hebben met een metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog, meldt Omroep Brabant. Ze namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van Fluorio.
9: Aldi.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Oh,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het

0: duel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts 1 te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
8: Welkom bij de verfzaak.
6: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
22: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. De Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meesten hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. De Nederlandse zwemploeg heeft het beste EK ooit achter de rug, zegt bondscoach Pieter Bisschop bij de NOS. We wonnen 2 gouden medailles en 7 zilveren. Marit Steenbergen was de absolute uitblinker. Ze kon alleen niet het verschil maken op het laatste onderdeel, de estafette wisselslag. Nederland werd 7e. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet. Sportradio.

0: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
15: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
16: Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Op het nieuwe onderdeel de 4x100 meter gemengde estafette viel Nederland buiten de boot door een mislukte wissel. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangericht in Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
14: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Oleboek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd zegt Veerman zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hexet. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafettevrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op diezelfde discipline het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 maal brons. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verroot Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers één van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 na Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods, wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax, ja, gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts 1 te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om twee kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. Twee Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En de Britse atlete Amy Hunt heeft op de EK Atletiek een stokoud record gebroken dat nog in handen was van Fanny Blankers-Koen. Ze won maar liefst 4 keer goud op 1 toernooi. De 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette en vandaag de gemengde estafette. Fanny Blankers-Koen won in 1950 3 keer goud en 1 keer zilver. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. De Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: We're going to dance.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Yeah.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelegd in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden.